0: 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

Ja, dat is makkelijk praten, maar ik heb geen snelle babbel. Ik kom gewoon uit Noorden. En als ik eens wat zeggen wil, kom ik naar mijn woorden. Nee, doe verrek, luif, wichtje wil stoel wel vanop met mijn bioscoop. Doe verrek, luif, wichtje wil stoel wel vanop met mijn bioscoop. Maar dochter van, als ik vanop verdien, in k-k-kotje koop.

verrek, laat weg, je wil stoel afnomen met Mino Bioscoop. Hey, doe verrek, laat weg, je wil stoel afnomen met Mino Bioscoop. Mijn dochter van haar zeven vernomen, die je met kooitje koopt.

0: nu ons een plekje ergens in Lustenacht erin. En of van op was toe, waar ik zie wil zeggen, want gelukkig valt zijn zonde woorden ook allemaal doen te leeg. Hey, doe verrek, leuk wichtje, was toe even op mijn minobiscoop. Hey, doe verrek, leuk wichtje, was toe even op mijn minobiscoop. Maar dat is de van een zeer kunnen om verdien je mee een koortje koop.
1: RTV Go, jouw raad.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

RTV Go. Jouw

0: na het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

Snickerslee. Een kibber zonder kop, stooit aan de kaart met pech. De bliksel doort van asfalt, de hufters van de weg.

orgenstem, meisje dat zingt. Dan praat ze met hem, gewone woorden, lang niet zo mooi als net toen ze zong. Ik even niet wist wat ik hoorde, vraag maar één ding, kom meisje zing. Zing, laat niks hier onbezongen. Zing, zing, het allerhoogste woord. Voor treurige huizen,

0: met jouw lied het land verwaart, dan zingen we mee. Het grootste koor, de stad, het dorp, ligt in jouw arm. Zing voor iedereen en de wereld draait.
1: RTV Go, jouw radio in de regio.

0: Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. FC Groningen, Donar en Lycurgus gaan nauw samenwerken met het bedrijfsleven en de regio. De komende seizoenen prijkt er 1 gezamenlijke sponsoruiting op de voorkant van hun shirts, vertelt de redacteur Klaas-Jan Terveen.
3: Meerdere grote bedrijven leggen elk 125.000 tot een kwart miljoen euro in om het collectief te vormen. Bedrijven willen elkaar versterken, de regio promoten met de sporters als uithangbord. De start is op 1 juli en het streven is dat het dan wordt begonnen met 10 aangesloten bedrijven.
2: Er is inmiddels 3 miljoen euro opgehaald hiervoor. Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen wil dat het Rijk eigen locaties gaat inzetten om asielzoekers op korte termijn op te vangen. Ze wil zo voorkomen dat deze zomer mensen buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze is gisteravond bij Pauw en De Wit. En na een achtervolging door de politie is gisteravond een auto te water geraakt aan de kustweg in Delfzijl. De bestuurder ging op hoge snelheid vandoor toen agenten een stopteken gaven, maar verloor de macht over het stuur en belandde in het water. De automobilist is aangehouden, net als een 2e inzittende. Meer nieuws straks om 6:30.
4: Radio Noord.
5: De ochtendploeg.
4: Met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, daar gaan we weer voor wakker Groningen, of misschien wel half slapend Groningen. De ochtendploeg meldt zich tot 10 uur. We pakken gelijk de trein met Train.
6: Goedemorgen.

0: Documenten.
1: Ja, ja.
0: Train en Amerikaanse countryzangeres Ashley Moore en Bruises. En zo gaan we enigszins gebutst de nieuwe dag in. Het is donderdag vandaag, 28 mei. Misschien wat bewolking, maar die bewolking wordt door de zon wel opgeruimd vandaag. 19 tot 23 graden met een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind. Welkom bij de ochtendploeg. Goedemorgen, Daphne Blanke.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Rob de Vries.
3: Goedemorgen.
0: Met een bijzonder beeld gisteren langs de Westelijke Ringweg in de stad Groningen. Er waren 80 schapen, die zaten op een weiland. En kennelijk was het gras op. Of was het gras bij de buren groener. Maar ze besloten een hek te forceren. Dat kan kennelijk, een schaap doen. En trokken richting de berm langs de ringweg. Niet handig. Om de schapen daar weg te halen, werd een deel van de ringweg tussen Rijdiephaven en de Akkermarijnstraat in de wijk Vinkhuizen afgesloten. Met behulp van een schaapherder zijn de schapen uiteindelijk teruggedreven naar het weiland. Ja, als er één schaap over de dam is. Ja. Maar zo werkt het letterlijk wel met schapen. Als één de weg gevonden heeft, dan denk ik, de rest, hé, daar kan ik ook langs. En dan gaan ze allemaal. Ja.
2: Ik ben gisteren ook een losgebarst schaap tegengekomen. Bij Garmert ergens.
0: Er was er eentje?
2: Er was er maar één.
0: En wat heb je gedaan?
2: Ja, nou, ik was aan het kijken of de boer thuis was, maar ik zag niemand. Dus ik denk, nou ja, oké. Okay.
0: En waar liep die dan? Gewoon op de weg?
2: Ja, langs het fietspad.
0: Oké. Okay.
2: Ja, ik dacht ineens, oh, die hoort hier niet, volgens mij. Nee.
0: Hopen dat goed afgelopen is.
2: Ja, vast, het is daar heel rustig. Ja. Dus.
0: En misschien een ongemakkelijk bruggetje, maar het is ook de dag van de hamburger vandaag.
2: Oh.
0: Ja, dat vieren ze speciaal op social media, waar je vandaag welke burger dan ook naar binnen werkt, kunt plaatsen op de dag van de hamburger. Kleine tip daarbij, het is barbecue weer. Vanavond.
2: Oeh.
0: Ja, toch?
2: Ja,
3: ja. Ja, zeker.
0: Mooi weer vandaag. Heb je wel gebarbecued?
2: Ja, ja, het weekend.
0: Oh, echt waar?
2: Ja, bijna het hele weekend.
0: Dus nog geslapen.
2: Ja,
0: de rest gegeten. Ja, ja, daarop, al lang gewaagd?
3: Nee, nog niet. Nee.
0: Ik zei, het is wel een goed idee eigenlijk.
2: Ja, zeker.
0: Lekker man, met dit weer.
2: Nou ja. Ik heb niet eens een barbecue. Maar ik heb genoeg mensen met een barbecue.
0: Oh ja,
3: dat is
2: prima.
0: Het is 28 mei vandaag in 1932. Werd het laatste gat in de 30 kilometer lange afsluitdijk gedicht. Om 13:02 in de middag 1932, hè, hadden ze 5 jaar aangewerkt. En de man die het allemaal bedacht, Cornelis Lely, er staat een beeld van hem op de afsluitdijk, maakte het eind van het project niet eens mee. Hij overleed in 1929. 1932 werd de afsluitdijk gedicht en werd de Zuiderzee het IJsselmeer. Vandaag in 1987 had het beeld, kennen we misschien nog wel, Matthias Roes, de West-Duitser, 19, vloog vanuit Helsinki in Finland 800 kilometer met zijn Cessna sportvliegtuigje om midden op het Rode Plein in Moskou te landen. Hij verklaarde later dat hij een bijdrage wilde leveren aan de wereldvrede. Hij werd opgepakt. De minister van Defensie moest zijn baan opzeggen en Matthias Roes zou veroordeeld worden tot 4 jaar heropvoedingskamp.
2: Oei.
0: Ja, het beeld kennen we nog wel met die Cessna. Gewoon midden op het Rode Plein. Er was nooit iemand gelukt om daar zo aan te komen. Dat gebeurde vandaag in 1987. En vandaag in 2017 won Tom Dumoulin als eerste Nederlander de Giro d'Italia. En was na Jan Janssen en Joop Zoetemelk de derde Nederlander die een grote ronde won. De Giro d'Italia. Vandaag in 2017. Op weg naar een nieuwe dag met zometeen hier. Een vroege vogel.

0: Lekker zomers, lekker loom deze plaat. Tony Esposito en Papa Chico. Het is 17:15.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: En vandaag is dat Martin Kams, asbestsaneerder uit Rode. Martin, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Erwin.
0: Jouw wekker gaat altijd ergens rond 6 en soms daarvoor. Beetje afhankelijk waar je naartoe moet.
3: Ja, vandaag is het een beetje vroeger. En een uurtje rijden naar Klazineveen toe. Dus.
0: Oh, hoe moet je dat doen?
3: Ja, schoorsteentjes verwijderen. Oh. En gisteren 4 gedaan en vandaag ook weer 4. Dus, en er zitten 4 asbestpijpen in, dus vandaag.
0: Oh ja, dan zit je dus weer in een warm pak als je dan het verwijderen bent.
3: Ja, dat is een lekker temperatuurtje op dak.
0: Zo, dat zal wel zweten zijn dan.
3: Dat is wel zweten, ja.
0: Ja.
3: Ik was lang blij dat we maar dinsdag niet heen hoorden, want er was toch veel warmer. Dus.
0: Dat is waar, ja. Maar dan moet je op de terugweg wel alleen in de auto zitten in verband met de geur.
3: We hebben een deel bij ons. Oh, ja. En we douchen, hè? We douchen altijd als we eruit komen, dus het is verplicht. Dus,
0: ja. Zeg, maar jij zegt van M4 schoorsteentjes verwijderen. Dat lijkt me toch niet geen eenvoudige klus.
3: Nee, is het niet hoor. Want je zit in bewoonde woning eronder. Dus je moet wel een beetje uitkijken wat je doet. Dat er geen stenen naar beneden rond. Hè? Ja. We zijn met een spieringkraan, we hangen lekker in het bakje. En dan moet je wel even bij nadenken.
0: Oh, je doet het vanuit een bakje, dus je hoeft niet het dak over te klimmen, zeg maar.
3: Nee. We hebben een spieringkraan en die draait ook zo boven het dak weg. En dan kun je stenen lossen in die container, dus dat is ideaal.
0: Oh ja, en wel een stukje veiliger ook, denk ik.
3: Ook een stuk veiliger, ja.
0: Ja. Want waarom moeten die schoorstenen eraf dan?
3: Daar komt een helemaal nieuw dak komt daarop. En dan zijn de schoorstenen die zijn dan overbodig.
0: Oh ja, nee, snap ik, ja.
3: Dus tot aan het dak beschot wordt het weggehaald.
0: Zeg maar, Martin, is er elk... Want asbest was natuurlijk ontzettend populair, hè? In de jaren 70, ja. 80. Het was het wondermiddel. Nou, er werd later toch eens anders tegen aangekeken toen we er meer over wisten. Is er elke dag wel iets te verwijderen op asbestgebied?
3: Jawel, zeker. Er is nog zoveel asbest in Nederland. Er zijn meer dan 3000 toepassingen van geweest. Dus in elk huis zit wel wat.
0: Ja.
3: En na 84 niet meer hoor. Maar daarvoor werd het volop gebruikt.
0: Ja.
3: In de gekste ding.
0: Want hoe oud ben je, Martin?
3: Ik ben nu 55.
0: 55, oh ja, dezelfde generatie. Nou, dan tot je pensioen ben je dus wel zoet, zeg maar, met asbest verwijderen.
3: Ja, jawel. Jawel hoor. En dan vinden ze wel wat anders.
0: Ja. Hey, tot hoe laat ben je vandaag aan het werk?
3: Ik gok tot nu of 3:30, 4. Dan is het klaar. Ik moet ook vrijgegeven worden door de laborant. Hè, die keurt ons werk even.
0: Ja.
3: En dan ga ik weer een uurtje terug naar huis. Dus dan ben ik mooi voor 5 uur thuis.
0: En het is de dag van de hamburger, dus misschien kunt het vieren nog vandaag.
3: Dat is wel een goed idee. Ja. Ik zal het
0: voorstellen
3: straks.
0: Fijne dag, werk ze, Martin. En rij voorzichtig.
3: Ja, komt helemaal goed.
0: Oké, mooi.
3: Hoi.
2: De Vroege Vogel.

0: Can You Feel It hoorde je in de ochtendploeg op Radio Noord. Met straks natuurlijk een overzicht van het Groningse nieuws. Nu een blik buiten Groningen. Twee autobedrijven en Vattenfall beginnen vandaag aan een nieuw project. Daarbij leveren elektrische auto's stroom terug aan het net. Dat gebeurt met een omvormer in de auto en een slimme laadpaal. Die weet wanneer de auto moet worden geladen of juist elektriciteit moet teruggeven. Met die technologie kunnen elektrische auto's dus gebruikt worden als thuisbatterij. De auto moet daarvoor wel geschikt zijn, zoals deze Kia.
1: Op dit moment zien we dat de auto teruglevert aan het net met een vermogen van 10 kilowatt. En dit betekent dat de auto niet alleen teruglevert aan de woning, maar ook echt teruglevert aan het net om daarmee de wijk te helpen.
0: Het zou een oplossing kunnen zijn voor het overvolle stroomnet. Voorlopig kunnen maximaal 80 mensen meedoen in het project. Voor hun deelname krijgen ze een vergoeding van maximaal €500. Een groeiend aantal mensen raakt verslaafd aan online gokken en designerdrugs. Komt naar voren uit de jongste cijfers van het landelijk alcohol- en drugsinformatiesysteem dat trends in de verslavingszorg monitort. Het aantal behandelde patiënten vanwege het gebruik van designerdrugs zoals 3-MMC steeg naar bijna 1000 vorig jaar, stijging van 33%. En ruim 3100 mensen werden vorig jaar behandeld voor een gokprobleem. Dat is een stijging van 13%, vooral veroorzaakt door online gokken. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat met de 68.000 mensen die vorig jaar zijn behandeld, de verslavingszorg in zijn totaliteit ongeveer gelijk is gebleven. De meeste mensen kampen met een alcohol- of cannabisverslaving, die vaak ook nog met een andere verslaving wordt gecombineerd. Alcohol is onder ouderen populair, terwijl jongeren vaker verslaafd zijn aan cannabis. En Curaçao bereidt zich voor op het WK voetbal door de selectie van Dick Advocaat in Nederland. Gisteravond was er even tijd voor een bezoek aan Rotterdam, waar veel Antillianen wonen. Zij gaven de spelers van Curaçao een warm onthaal.
2: Oh ja, nou daar gaan we met die mooie foto, hè? Nou, dit leggen we sowieso vast. Historisch moment. Hij is mijn zoontje, de buren, familie, neven. Iedereen is mee, wat in mijn auto paste.
3: Iedereen in de auto geladen en nu op de foto met de grote baas.
2: Zeker weten, hè?
3: Met Dick Advocaat.
2: Yes!
0: Over 2,5 week speelt Curaçao de eerste wedstrijd tegen Duitsland. En zometeen is het Groningse nieuws met wat erin, Rob.
4: Ja, dan hoor je of de economie van Groningen na de krimp van 2024 weer is gegroeid in 2025.

0: Simply Red. Het is 6:30, tijd voor het Groningse nieuws. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. De drie grootste sportclubs van Groningen gaan een samenwerking aan. De komende seizoenen prijkt er één gezamenlijke sponsoruiting op de voorkant van de wedstrijdshirt van FC Groningen, Donar en Lycurgus. Ook zullen er groen-witte tinten te zien zijn op hun shirts. Met het project bundelen topsport, het lokale bedrijfsleven en de regio hun krachten, vertelt redacteur Klaas-Jan Teveen.
2: Er is de afgelopen maanden achter de schermen hard gewerkt aan deze samenwerking. Meerdere grote bedrijven leggen elk 125.000 tot een kwart miljoen euro in om het collectief te vormen. Inmiddels is er al zo'n 3 miljoen euro opgehaald. Dit bedrag wordt naar verhouding verdeeld over de drie grootmachten. FC Groningen krijgt het leeuwendeel met 75%, Donar ontvangt 15% en Lycurgus krijgt de overige 10%.
1: Het Groningse plan is sterk geïnspireerd op het samenwerkingsverband Brainport Eindhoven. Het samenwerkingsverband wordt vanavond officieel gepresenteerd in Forum Groningen. Na een jaar van economische krimp in 2024 heeft de provincie Groningen het tij weten te keren. De economie van onze provincie groeide het afgelopen jaar met 1,1%. Volgens het CBS was de krimp van 2024 van 2,1% voornamelijk te wijten aan het afbouwen van de gaswinning. Vorig jaar zorgden met name de sectoren handel, zorg en overheid voor een kentering, waarbij de krimp dus werd omgezet in groei. Ondanks de stijgende lijn blijft Groningen nog wel achterlopen op het landelijke gemiddelde van 1,8%. Friesland noteerde de grootste economische groei van alle provincies, 2,4%. Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen wil dat het Rijk eigen locaties gaat inzetten om asielzoekers op korte termijn op te vangen. Ze wil zo voorkomen dat deze zomer mensen buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zei ze gisteravond in de talkshow Pauw en de Wit. Volgens Kamminga ligt het eigenlijke probleem voor het overvolle aanmeldcentrum bij de doorstroom in de asielketen.
3: Eigenlijk is het feitelijke probleem dat er bijna 20.000 mensen met een status nog in die asielketen zitten. Die eigenlijk gewoon een huisvesting moeten niet doorstromen. Dus als we daar een slag in zouden kunnen maken. En dan ook nog eens een keer zouden kijken van iets meer. We sluiten nu meer AZC's dan dat we bijbouwen. Ja, en daar zie je dat dat ook niet evenredig over het land is verdeeld. Dus ik denk dat we op een aantal van die zaken stappen kunnen zetten.
1: Groningen stelde de afgelopen nachten het congrescentrum Hanseplaza beschikbaar als noodopvang voor asielzoekers. Ook afgelopen nacht gingen daar weer asielzoekers heen. Vanaf komende nacht regelt de gemeente het Hoge Land voor 4 nachten de nachtopvang. Er zijn lokaal al mooie resultaten bereikt, maar de gewenste inhaalslag blijft nog uit. Dat is de tussentijdse conclusie die het Nationaal Programma Groningen trekt, 7 jaar nadat het project van start is gegaan. Het investeringsprogramma is erop gericht om de welvaart, leefbaarheid en economie in onze provincie te versterken en het imago van Groningen te verbeteren. Verspreid over 10 jaar kan hier ruim 1 miljard euro aan worden besteed. Een van de wensen was om een groot draagvlak te creëren met meerdere potjes geld. Maar dat is helaas niet gelukt, erkent NPG-directeur Nienke Baas.
4: Wat ook in die tussenevaluatie staat en wat ons ook al eerder heeft bezighouden, is eigenlijk al onze potten geld goed met elkaar combineren. Zodat 1 en 1 3 is. Maar wat je eigenlijk wil, met al die regionale potten geld, de boel bij elkaar legt en dan naar buiten stapt en zegt, jongens, wie doet er nog meer mee? Ga Brussel meedoen, zodat je er niet 3 van maakt, maar misschien wel 4, 5 of 6. En daar zijn we tot nu toe niet in geslaagd. En dan is het ook wel heel mooi om in het uitvoeringsplan van de economische agenda te lezen dat zij dat wel willen oppakken. Dus dat, ik denk dat dat ook echt nodig is.
1: Tot zover meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app. Dankjewel, Rob.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Paspeer.
0: 20 km per uur op het fietspad is hard genoeg. Gisteren ons lopend vuur. Zometeen een terugblik op de reacties die binnenkwamen. En natuurlijk Harma over een best wel lekkere dag vandaag.
7: Een hele goede morgen, Edwin.
8: Goedemorgen.

0: Cici Peniston en finally...
1: Lopend vuur.
0: In Amsterdam en in Houten start binnenkort een proef met een nieuwe verkeersregel. Een maximum snelheid van 20 km per uur op het fietspad. Daarmee moet de veiligheid op fietspaden vergroot worden. Het fietspad is immers al lang niet meer voor fietsers alleen. Tegenwoordig heb je naast bromfietsers en fietsers ook bijvoorbeeld e-bikes en fatbikes. En laten die nou allemaal een best verschillende snelheid hebben. En dat kan soms gevaarlijk zijn als ze elkaar inhalen met drukte op het fietspad. De nieuwe verkeersregel is een proef en maakt deel uit van het meerjarenplan fietsveiligheid. Dat loopt tot en met 2029. Meerdere gemeenten willen meedoen trouwens aan de proef. Het werden Amsterdam en Houten. En wat denk jij over dit onderwerp? Dat vroegen we gisteren in ons lopend vuur met de stelling... 20 km per uur op het fietspad is hard genoeg. Wat kwam daarop binnen, Daphne?
2: Nou, voor Cornelia is dat inderdaad meer dan genoeg. Ze rijden op haar elektrische fiets 15 km per uur en natuurlijk met helm. Maar voor Alex geldt eigenlijk het tegenovergestelde. Zonder tegenwind trapt hij zelf makkelijk boven de 20 km per uur. En moet je dan, als je een beultje afgaat, ook remmen? Ja. 25 km per uur is misschien een idee, maar 20 zeker niet. Manuela die noemt nog dat het fietspad vroeger ook niet voor fietsers alleen was. Zij noemt nog de Spartamet, de Saxonet en Tomos. Andere soorten snorfietsen die met minimaal 25 km per uur over het fietspad gingen.
0: Het is natuurlijk nu wel meer geworden, hè?
2: Ja, dat denk ik ook. We zijn ook met meer mensen, dus het is wat drukker.
0: Het is drukker op fietsen. En er zijn veel meer natuurlijk van die fatbikes, elektrische fietsen en wielrenners zonder bel. Het is ook steeds meer.
2: Precies, want dat zegt Alexander ook. Het ligt misschien niet eens aan de snelheid. Je moet weten hoe je veilig over zo'n fietspad heen gaat. Dus ook de verkeersregels weten. En dan misschien inderdaad een fietsbel en links en rechts je hand uitsteken.
0: Dat zie ik zo weinig mensen doen. Ja.
2: Dat is ongelooflijk.
0: Ik vind het heel irritant.
2: Ik ook.
0: Er zijn ook veel automobilisten die het knipperlicht sparen, door het niet te gebruiken.
2: Inderdaad. Kostte veel stroom.
0: Gisteren nog. Toen stond ik reed op een rotonde af, remde af en dan kwam een auto aan. En die stak dan gewoon gelijk de eerste afslag. En denk, doe even je knipperlicht uit.
2: Ja, want nu ben je voor niks aan het wachten.
0: Ja.
2: Ja, heel irritant.
3: Ja. Een van de grootste ergernissen ook.
0: Absoluut.
3: Naast bumperkleven.
2: Jan Vos die zegt nog, dan moet je als fietser wel een kilometerteller op je fiets hebben. En dat hebben de meeste standaard fietsen niet. Zo'n elektrische fiets natuurlijk wel.
0: Ja, dat klopt. Maar een gewone fietsen niet. Maar
2: ik heb dat niet op mijn stadfiets.
0: Nee, maar jij moet echt wel je best doen om 20 km per uur te halen. Dan moet je hem flink doortrappen.
2: Ah, je onderschat mijn benen.
0: Ik onderschat jou volledig. Ja, maar daar race niet. Dan moet je gewoon inhouden. Dan weet je dat je te hard gaat.
2: Ja, inderdaad.
0: 20 km per uur op het fietspad is hard genoeg. Gisteren ons lopend vuur en dank voor je mening. Dank voor je stem. 80% zei, ben ik wel mee eens.

0: Marshmallow en Kane Brown en Miles on It. Het is bijna 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Nou, het is flink afgekoeld vannacht, want ik vond het koud op fiets.
1: Ja, ja, als je er nou op voorbereid bent, dan kan ik me door iets voorstellen. Ja, dat is lekker fris en dat is mooi, want het wordt weer een hele warme dag. Het zou maar een tropisch warme dag worden, maar dat gaat niet gebeuren. Omdat er toch in wat meer bewolking komt, maar met een wat hogere luchtvochtigheid. Ja, dan valt het toch wel een stuk onaangenomer en ook flink warmer aan. Gisteren een maximum van dikke 18 graden in de stad Oranjebuurt in de dood. Het is maar een graad of 6 als minimum geweest. Inmiddels is de temperatuur alweer wat steken. Het is onbewolkt en de barometer staat door zo'n 28 millibar visvriet. Gisteren een dikke 16 graden, helder weer, 7 graden op de thermometer en een zwakke noordoostenwind. En gisteren in Roodschaal 15,5 uur de zon. Met zo'n 15,5 graden, er is 5 millimeter verdampt. En het is op dit moment onbewolkt met 18,5 graden en 30 kilometer zicht. Nou, vandaag een onbewolkte dag, een zon overgrote dag. En de wind is zwak tot motig, komt door de oosten tot noordoosten. Met zo'n 17 graden in Lauwersmeergebied tot 22 graden verdere provincie. Vooral met vannacht helder, minimum 10 tot 14 graden. In maart begint de dag met flink wat zon. Maar in de loop van de dag komt er meer bewolking. En een enkele bui is loter ook niet uitsloten.
0: Wat?
1: In de wind, ja, ja, ja. En met een zwakke tot motige zuidoosten tot zuidwestenwind 25 tot 28 graden.
0: Oh, dus dan wordt het benauwd als je daar een buitje bij krijgt.
1: Ja, dat klopt. Dan gaat die luchtvochtigheid omhoog. Dus het wordt met een wat onaangenaam warme dag.
0: Komen we ook weer doorheen. Dankjewel, Abba. Het erover duurtje. Joboy. De N361 tussen Leens en Vierhuizen gaat op de schop. En is 5 weken lang helemaal dicht. Daar gaan we het zo meteen over hebben in de ochtendploeg.

0: nieuwe single van Fries Wolma en Henny Dolsma. Die is leuk. Heet Aanreizen. Ja, wie aanreizen gaat richting Lauwersoog. Vanaf maandag moet rekening houden met veel extra reistijd. De N361 tussen Leens en Vierhuizen gaat namelijk op de schop en is 5 weken lang helemaal dicht. Ronald Diemeijer sprak erover met omgevingsmanager bij de provincie Groningen, Elmar Bruinius.
1: Wat gebeurt er aan de weg?
2: De weg die gaat voor periodiek groot onderhoud. Dat houdt in dat de boze slijtlaag eraf gefreesd wordt. Er komt een nieuwe slijtlaag op. Dus een mooi plak asfalt, zeg maar. En de nieuwe beleiding komt erop. Er komt nieuwe beleiding op. De weg wordt op sommige plekken in het kader van de veiligheid wat verbreed. Kortom, weer helemaal bestendig voor de komende jaren.
1: Ja. Het is een belangrijke weg, 5 weken eruit. Dat is nogal wat.
2: Dat is zeker wat. Helemaal deze weg naar Lauwersoog, verbinding met het achterland. En dat is inderdaad een hele belangrijke verkeersader. Ja. Het doorgaande verkeer heeft daar last van. Die gaat daar inderdaad hinder van ondervinden.
1: Wat is straks zo'n beetje minder als je via Vrijsland moet?
3: Ja, dat word ik nooit.
4: Daar gaan we naar dan.
3: Nee.
4: We moeten naar de Boetland heen.
3: Nee.
4: Dat is veel te ver weg.
1: Ja, maar dat is de officiële route via Vrijsland.
4: Oh. Ja, oh. Dat wist ik allemaal niet.
3: Nee,
4: ook weer altijd over Ulrum, ja.
3: Ja.
4: Weer zijn Ulrum
1: blijft. Een beetje ben deur, maar dit wordt de officiële route via Vrijsland.
4: Een omleidingsroute.
3: Ja. Oh, nou, hallo, dat gaan we niet doen, hè?
1: Nee,
3: never nooit, niks. Dat was duur
1: vis. Theo Gerdes, ondernemer hier in Lauwersoog. De omleidingsroute die straks via Friesland gaat. Hoe vervelend is dat voor jullie als ondernemers hier?
5: Ja, het zal altijd klandizie schelen. Het is een lange omleidingsroute. Mensen moeten ver wegkomen dus, en ze moeten over de Friese kant. Ja, dat is balen even.
1: Je kunt ook een beetje smokkelen, geloof ik, hè?
5: Oh, smokkelen kan altijd.
1: Yeah.
5: Nee, over Zoutkamp heb je nou de oude route naar Zoutkamp. Die gaat achter de kazerne langs. Het is een B-weg, dus het is niet een grote weg. Dus daarom wil het waarschijnlijk niet aanbieden aan de gasten, aan de bevolking. Maar dat is wel de route die ons personeel ook gaat nemen.
1: Ja, want ook die moeten natuurlijk op tijd komen hier.
5: Zeker weten. En als die te laat komen, dan staat hier alles stil.

en Homewrecker. Er is een groot wereldwijd onderzoek gedaan naar de aantrekkelijkheid van gezichten. Naar het gezicht van de man en de vrouw. En welk gezicht nou het meest aantrekkelijk wordt gevonden, dat vertel ik je zo meteen na 7 uur hier in de Ochtendblog. We zetten een plaatje op met Green Bailey Ray.

0: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
1: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
2: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
1: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
3: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
5: Nu het nieuws van 7 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
8: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
7: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. En daar was hij blij mee.
9: Ik ben fantastisch! Ik ben fantastisch!
7: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dit is Noordnieuws met Rob de Vries.
11: De Groningse economie is het afgelopen jaar met 1,1% gegroeid, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2024 komt de economie in onze provincie nog met 2,1%. Maar vorig jaar zorgden met name de sectoren handel, zorg en overheid voor een kentering. Dus de Groningen, Donar en die Kurgers gaan nou samenwerken met het bedrijfsleven en de regio. Meerdere grote bedrijven leggen elk 125.000 tot een kwart miljoen euro in om een sponsorcollectief te vormen, vertelt redacteur Klaas-Jan Terveen.
12: Inmiddels is er al zo'n 3 miljoen euro opgehaald. Dit bedrag wordt naar verhouding verdeeld over de 3 grootmachten. FC Groningen krijgt het leeuwendeel met 75%, Donar ontvangt 15% en Lycurgus krijgt de overige 10%.
11: En na een achtervolging door de politie is gisteravond een auto te water geraakt aan de kustweg in Delfzijl. De bestuurder ging er op hoge snelheid vandoor toen agenten een stopteken gaven, maar verloor de macht over het stuur en belandde in het water. De automobilist is aangehouden, net als een tweede inzittende. Meer nieuws straks om 19:30.
10: En de verkeersinformatie, Daphne Blanke.
13: De N33 richting de Eemshaven tussen Siddeburen en Appingedam. Daar staat 5 kilometer file en daar doe je er 14 minuten langer over.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer... door stad en omland, langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt... en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
16: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
17: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialist in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
18: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
10: Goedemorgen, natuurlijk nog even langs de prikklok met straks ons nieuwe Ochtendploegspel. Ik vertel je wat we vanaf volgende week hier spelen. Doe ik na Phil Collins. Waar je Groningen
19: hoort, Radio Noord. Goedemorgen Edwin, hoe is jongen?

0: een ploeg en You Can't Hurry Love op deze donderdag 28 mei. Een dag waarop we de hele dag de zon hebben. Het 17 tot 22 graden wordt. En het gewoon een lekkere zomerse dag in het voorjaar is. Er is een groot onderzoek gedaan naar gezichten. Welke gezichten zijn nou aantrekkelijker? Mannengezichten of vrouwengezichten? En wie vinden dat dan?
1: Nou? Ja, ik denk toch dat vrouwengezichten
0: aantrekkelijker zijn.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, dat klopt ook inderdaad. Dat blijkt uit dit onderzoek. En dat vinden ook de vrouwen zelf overigens.
1: Ja. Oh, sorry.
0: Ja. Waarom zeg je dan sorry?
1: Ja, weet ik ook niet.
0: Het verschil neemt overigens af naarmate de leeftijd vordert en verdwijnt vrijwel volledig op een hoge leeftijd. Vanaf 80 maakt het geen verschil meer.
1: Oh, grappig.
0: Daarvoor neemt het verschil ook af. Dat noemen we altijd de George Clooney-effecten. Mannen worden, naarmate ze ouder worden, aantrekkelijker.
1: Ja.
0: Hou ik mezelf altijd maar voor. Dit is een echte heel veel gezichten.
2: Kijk, bedenkelijk.
0: Er zijn heel veel gezichten onderzocht. En inderdaad blijkt dat vrouwengezichten die zijn wat ronder. Mannengezichten zijn wat hoekiger. Mm. En dat ronde wordt aantrekkelijker gevonden. En verdere verklaring hebben ze overigens niet hiervoor. Het is wel zo dat het bijna over de hele wereld zo is. In de westerse landen wel iets meer dan elders. Maar bijna overal worden vrouwengezichten aantrekkelijker gevonden dan mannengezichten.
1: Grappig.
0: En dat maakt het volgende onderzoek waar één vandaag zojuist mee komt. Het één vandaag jongerenpanel. Extra bijzonder, want 60% van de jonge vrouwen overweegt cosmetische ingrepen.
1: Ach,
0: 60%. Waar praten we dan over? Nou, botox, fillers, borstvergrotingen, haarimplantaties, dat soort dingen. Dat was een paar jaar terug. 40% is gestegen naar 60%.
1: Oeh.
2: Tja, het wordt ook steeds normaler volgens mij onder de, de druk van social media en zo.
1: Dat iedereen denk ik gaat ook steeds meer op elkaar lijken dan.
0: Ja.
2: Ja.
1: Dan denk ik, ja, als iedereen dezelfde ingrepen doet, ja, dan wordt iedereen hetzelfde.
0: Dit was iets meer vroeger voor bij mensen bij wie de meer rimpeltjes kwamen of een beetje ging hangen en zo. Maar tegenwoordig doet de jeugd er dus ook al.
1: Ja, maar jonge mannen die gaan ook sneller aan de haarimplantaten.
0: Is dat zo?
1: Ja, zeker. Oh. Tuurlijk. Volgens mij zitten die vluchten naar Turkije helemaal vol.
0: Zou ik dat toch zeker daar niet doen? Dus als u dat doet, dan hier. 1 op de 10 jonge mannen overweegt iets te gaan doen.
1: Okay.
0: Ja, dat is wel veel minder inderdaad.
1: Maar is dat ook gestegen dan?
0: Dat staat er niet bij. Of dat ook gestegen is. Bij de vrouwen is het dus wel flink.
1: Ja,
0: ja, ik zou het niet doen, jongens.
1: Nee.
0: Je bent mooi zoals je bent, toch? En als het, kijk, als de, nou noem wat, de oogleden. Als die echt voor je ogen gaan hangen.
1: Ja, cosmetisch.
0: Nee, dat is niet cosmetisch dan, maar dat is het gewoon
1: medisch.
0: Medisch,
1: ja.
0: Omdat je gewoon niet meer goed kunt zien of zo. Dan snap ik het allemaal wel. Maar de rest, ach, je bent mooi zoals je bent. Kijk, maar moet iedereen ook zelf verder weten, natuurlijk. Ja. Zo is het ook. Oké, dan iets wat ik net al aankondigde. We spelen vandaag natuurlijk Worsttijdse. Joyce is al op pad. Dat doen we voor de laatste keer.
1: Oh, ja.
0: Voorlopig hoor, voorlopig. Want we doen een kleine zomerstop met dat spel. Maar vanaf komende maandag spelen we...
3: Wel is dat?
0: Ja, een variatie op Worsttijdse of Worsttijden. We spelen gedurende de zomermaanden Wel is dat?
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Nou ja, we zoeken dus dan in dat spel bekende Groningers uit heden en verleden. Daarvoor hebben wij huishistoricus Reine Smit ingeschakeld. Die heeft heel veel Groningers ontleed, heeft daar mooie aanwijzingen bij bedacht. En dat gaan we volgens hetzelfde procedé dan zoeken. Dus er komen gewoon 3 aanwijzingen. Je kunt gewoon het weerstation vinden. Winnen. En je moet gewoon bereikbaar zijn als je je antwoord hebt gehad. En we bellen terug. Het enige verschil is dat we geen plek zoeken voor een tijdje. Dat is ook wel lekker voor Ronald en voor Joyce, dat ze eventjes mogen uitslapen. We zoeken personen straks uit heden of verleden. Doen we vanaf maandag.
1: Ja,
0: is leuk, toch?
1: Ja, zeker.
0: Benieuwd hoe daarop gereageerd.
1: Nou, inderdaad. Want op deze plekken komen altijd heel veel reacties.
0: Nou, gisteren nog. Waren de laatste aanwijzing gisteren voor Moekenschat?
1: Ik kon het niet bijhouden.
0: Nee, er kwamen toch 100 reacties in 3 minuten tijd binnen. Toen Ronald had gezegd, als laatste aanwijzing, het achterste van Mimou.
1: Ja. Ja.
0: Vanaf maandag dus. Wel is dat hier in de ochtendploeg op hetzelfde tijdstip. En strakjes over een uurtje ongeveer nog 1 keer voorlopig voor de zomer. Worsttijdse.

0: Disco van The Emotions en The Best of My Love. 7:20, ik ga hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Ja, over nieuws waar je Rob vanmorgen al over hoorde vertellen. De drie grootste sportclubs van Groningen gaan een samenwerking aan. De komende seizoenen prijkt er één gezamenlijke sponsoruiting op de voorkant van de shirts van FC Groningen, Donar en Lycurgus. En in de shirt zitten bijvoorbeeld ook groen-witte tinten. Het project wordt vanavond gepresenteerd in Forum Groningen, waarin de topsport, lokale bedrijfsleven en de regio de krachten bundelt. Dat zien we een beetje ook in Eindhoven. Daar werken bedrijven als grote bedrijven, ASML, Philips, samen met de Technische Universiteit. En dat heeft dan weer zijn weerslag in Brainport Eindhoven, dat op de voorkant staat van het shirt van PSV. Nou, Groningen heeft dan een soortgelijke invulling. Meerdere grote bedrijven leggen elk geld opzij in het collectief. 125.000 euro tot 250.000. Dan willen de bedrijven elkaar versterken, de regio promoten en met de sporters als uithangbord. Geld wordt dan verdeeld. Groningen krijgt 75%. Donar 15, Lycurgus 10%. En de clubs willen ook hiermee hun maatschappelijke kant tonen, want FC Groningen bijvoorbeeld al best veel doet ook. Goed plan van de Groningen topsportclubs of niet? Nou, daar gaat ons lopend vuur over. Goed plan van de Groningen topsportclubs uit de stelling.
2: Nou, ik denk het wel.
0: Ja.
2: Als het meer geld oplevert om betere spelers aan te trekken, ja dan. En dat is volgens mij nu het geval. Althans, dat blijkt dan uit de eerste plannen die gisteren naar buiten zijn gekomen. Ja, dan is dat positief, lijkt mij.
0: Ja, en zo komt mooi.
2: Ja, wat wel een nadeel is volgens mij. Het is natuurlijk niet alleen dat het via, zoals bij PSV, ter uiting komt via de voetbalclub, via FC Groningen, maar ook via Donar en Lycurgus.
0: Ja.
2: Dat is op zich mooi, maar ja, die verdeling, ja, dat zal het niet vroeg of laat tot kinderzinnen gaan leiden tussen die clubs. Ja, vind ik niet.
0: Moet je goed afspreken. En beide andere clubs die in de zaal spelen hebben natuurlijk een wankele basis gehad in het verleden. Een recente verleden ook. Met faillissementen. Misschien is het voor die clubs wel een steviger basis natuurlijk.
3: Ja, dat zou mooi zijn inderdaad. Ja. Ja.
0: Je zou nog bijna zeggen dat 75% van FC Groningen misschien wel aan de weinige kant is.
2: Ja, wat dat betreft lijkt het wat genereus.
0: Ja, ja. Maar ja, we gaan het plan afwachten. We zijn ontzettend benieuwd wat jij daarvan vindt. Geef je mening alvast maar. Goed plan van de Groningen topsportclubs. RTVNoord.nl en de App van Noord. Daar kun je stemmen. En als je er even over wilt praten, dat vinden we leuk. Bel ons dan even. Bel met Daphne. 050-3188-288. Je mag ons ook even appen of even inspreken op hetzelfde nummer. 050-3188-288. De eerste stemmen rollen alweer binnen. En zijn overwegend positief. 87% zegt eens. Goed plan van de Groninger topsportclubs.
1: Geef je mening en praat mee.
0: Lopend vuur. En dan een hele lijst met jarigen. Michael Bogert, voormalig wielrenner, 54 vandaag. Voetbaldoelman Eddy Treitel is jarig. Dat verhaal kennen we. Hij schoot ooit een meeuw uit de lucht in een voetbalwedstrijd. Echt waar. 80 is hij vandaag geworden. Saxofonist Hans Dulver, 86 jaar. Albaniste Kasia Olongren viert haar 59ste verjaardag. Leopold Witte, die kennen we onder andere uit Gooise Vrouwen. 67 geworden vandaag. Jacques Herp, 80 jaar geworden. Gladys Knight, 82. John Fogerty, 81. En het is de verjaardag van Kylie Minogue. Zij viert haar 58ste verjaardag. En dat vieren we met haar.

0: geworden vandaag. Deze stamt uit het begin van haar carrière. Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Over haar leven is trouwens net een documentaire verschenen op Netflix. En zometeen op Radio Noord, het Groningse nieuws. Wat zit erin, Rob?
1: Dan meer over een bijzonder record in de gemeente Eemsdelta.
2: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
0: Het is 1 minuut voor 7:30. Hier is het nieuws. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. De Groningse economie is het afgelopen jaar met 1,1% gegroeid, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2024 krompt de economie nog met 2,1%, vooral door het afbouwen van de gaswinning. Maar vorig jaar zorgden met name de sectoren handel, zorg en overheid voor een kentering. Ondanks de stijgende lijn blijft Groningen nog wel achterlopen op het landelijk gemiddelde van 1,8% groei. De drie grootste sportclubs van Groningen gaan een samenwerking aan. De komende seizoenen prikt er één gezamenlijke sponsoruiting op de voorkant van de shirts van FC Groningen, Donar en Lycurgus. De clubs, het lokale bedrijfsleven en de regio bundelen hiervoor hun krachten, vertelt redacteur Klaas-Jan Terveen.
9: Er is de afgelopen maanden achter de schermen hard gewerkt aan deze samenwerking. Meerdere grote bedrijven leggen elk 125.000 tot een kwart miljoen euro in om het collectief te vormen. Bedrijven willen elkaar versterken, de regio promoten met de sporters als uithangbord. De start is op 1 juli en het streven is dat er dan wordt begonnen met 10 aangesloten bedrijven.
1: Aan de kustweg in Delfzijl is gisteravond een auto te water geraakt na een achtervolging door de politie. Agenten wilden de bestuurder controleren, maar die gingen naar een stopteken vandoor. Vervolgens verloor de bestuurder op hoge snelheid de macht over het stuur en belandde in het water. Uiteindelijk konden 2 personen aangehouden worden. Volgens een politiewoordvoerder was er onduidelijkheid over een eventuele derde inzittende en is daarom nog in het water gezocht. De politie denkt volgens nog dat het om 2 betrokkenen bij het incident gaat. In Hoogkerk heeft gisteravond even voor middernacht brand gewoed in een schuur aan de Hendrik-Johan Melgerstraat. Ook een aantal coniferen vat op vlam. De brandweer heeft het vuur geblust en na controles uitgevoerd. 1 persoon ademde wat rook in en is behandeld door ambulancepersoneel. In het gemeentehuis van Eemsdelta in Delfzijl is gisteravond het nieuwe college geïnstalleerd. Dat wordt gevormd door Lokaal Belang Eemsdelta, VVD en ChristenUnie. Wethouder Jan Menninga verbrak een bijzonder record. Hij is voor de 10e keer wethouder geworden. Dat was eigenlijk niet de bedoeling.
10: Nee, dat was absoluut niet de bedoeling. Want ik heb mijn plaats eigenlijk al afgestaan aan Martijn Meijer. Behalve door onze verkiezingsuitslagen en de zaken die wij hier nog moeten doen in Eemsdelta, was toch de vraag van, we hebben behoefte aan wat routine in de planvorming en dat soort zaken. Dus zou je nog een periode mee wilde draaien. Omdat wij ook drie wethouders konden leveren. Als er twee waren geweest, was ik geen wethouder weer geworden.
1: Penninga kwam wel direct met een waarschuwing aan de gemeenteraad. Moet de komende jaren bezuinigd worden. De afdeling pathologie wordt losgekoppeld van het Martiniziekenhuis in Groningen. Begin volgend jaar komt er een fusie met Pathologie Friesland en de pathologische diensten van de Triant Zorggroep met het interne communicatie met de medewerkers. Hiermee moet er een organisatie ontstaan die minder kwetsbaar is en beter in staat is om betrouwbare dienstverlening op langere termijn te borgen. De bedoeling is dat het personeel op termijn in één pand op een centrale plek wordt ondergebracht. Waarschijnlijk wordt dat Drachten. Het personeel is inmiddels geïnformeerd. Bij het Martiniziekenhuis gaat het om 60 medewerkers, bij het Triant om zo'n 30 en bij Pathologie Friesland om 100. En langs de westelijke ringweg in Groningen zijn gisteravond ongeveer 80 schapen ontsnapt uit een weiland. De dieren wisten een hek te forceren en trokken richting de berm langs de ringweg. Omdat de schapen dreigden de ringweg op te gaan, besloot de politie de verbindingsweg vanaf de N355 richting de N370 tijdelijk af te sluiten. Dat is een deel van de weg tussen Rijdiephaven en de Aquamarijnstraat in Stadswijk Vinkhuizen. Met hulp van een schaapsherder zijn de schapen uiteindelijk teruggedreven naar Thailand. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
11: Zomervoel Festival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok, Tammel en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervoel met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervoel.nl.
12: Zondag 31 mei. De Marathon Groningen. Powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
13: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
14: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
15: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen, de BBB en Provinciale Staten wil voorkomen dat nieuw aan te leggen bos of natuur ten koste gaat van de bedrijvigheid van bestaande ondernemingen, zoals een boerderij. Ik ga er zo meteen over praten.
17: Hallo Edwin, goedemorgen.
18: Goedemorgen, hoi hoi.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Het is 8 minuten over 7:30. De BBB in Provinciale Staten wil voorkomen dat nieuw aan te leggen bos of natuur ten koste gaat van de bedrijvigheid van bestaande ondernemingen, zoals een boerderij. En daarom moet toekomstig nieuw bos of natuur geen extra regeldruk voor bedrijven opleveren. De bedrijven moeten zich niet aanpassen aan de toekomstige nieuwe natuur, maar de natuur aan de bedrijven, aldus de BBB. Statenlid Wim Peeters, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: En zegt u daarmee eigenlijk dat er geen ruimte meer is voor een nieuw bos of nieuwe natuur in de nabijheid van een bedrijf?
1: Nee, dat hebben we niet gezegd. Maar misschien is het goed om even een klein stukje terug te gaan in de tijd. In de jaren 90 is de ecologische rolstoel aangelegd. Is later een NN-gebied geworden. We zien gewoon dat dat, terwijl destijds gezegd is dat dat geen beperkingen op ging leveren voor aanliggende percelen dan wel bedrijven, dat dat nu toch gaat gebeuren. En dat willen we in de toekomst voorkomen. We vinden gewoon de economische activiteit in Groningen dusdanig belangrijk dat nieuw aan te leggen natuur, wat in onze ogen niet daadwerkelijk natuur is, daar beperking op aan gaat leggen.
0: Ja, maar, want er is een discussie dus over wat nou natuur is voor u?
1: Ja, ik denk dat het landschap is natuurlijk door de eeuwen heen in ontwikkeling. En daar is natuur een onderdeel van. Maar ook het cultuurlandschap is voor ons ook natuur. Als je kijkt hoeveel boeren er meedoen aan weidevogel- en akkervogelbeheer via ANLB, het programma Agrarisch Natuur- en Landschapbeheer. En dat daar gewoon wachtlijsten voor zijn, wordt er gewoon heel veel gedaan aan natuur. En dat hoeft niet altijd middels natuurgebieden. Ja. Dat is gewoon onze zorg.
0: Want hoeveel plannen liggen er dan om voor nieuw bos of nieuwe natuur waar de bedrijven last van zouden kunnen hebben?
1: Nou, je ziet ook in de omgevingsvisie die gisteren vastgesteld is, dat daar een groen-blauwe doorademing is opgenomen. En dat zou, daar staat dus in dat 10% van het oppervlak van het agrarisch oppervlak van Groningen zou kunnen beslaan. Daar wordt wel gekeken naar samenhangende activiteiten, dus zowel natuur als landschap, als agrarisch gebruik. Maar op het moment dat percelen vernatten, wordt het voor agrarisch gebruik gewoon veel moeilijker om daar dan op een normale manier gebruik van te maken.
0: Ja, maar we moeten toch ook kunnen leven, daar hebben we de natuur ook voor nodig?
1: Dat is zeker. En ik denk ook dat dat. We zijn ook niet tegen natuur, hoor. Laten we dat even duidelijk zijn. En ik denk ook dat we de natuur die er is, dat we daar zuinig op moeten zijn. Maar dat is iets anders als een nieuwe natuur ontwikkelen. Ja. Dat, natuur is in mijn ogen iets wat van origine bestaat en niet wat je aanlegt.
0: Maar bossen die zijn ooit ook aangelegd, tenminste een deel van de bossen. Bijvoorbeeld.
1: Ja, nee, dat is in het verleden ook gedaan, maar die zijn ook ooit aangelegd met de doelstelling om, u hoort waarschijnlijk wel, ik ben van origine een Zuiderling, ja. Daar zijn ook bossen aangeplant om het hout te gebruiken in de mijnen in Limburg destijds, hè, dus ook met een functie. Dus het is niet zo altijd dat aangeplant is voor natuur. Hè? Dus ook in Groningen zijn er robinia-bossen geweest die productiebossen zijn geweest. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat direct natuur is.
0: Nee. Nou heeft uw partij onlangs ook ingestemd met het onteigenen van een boerenbedrijf in Lucaswolde. Ter faveur van onder meer nieuwe natuur. Daar is veel over te doen geweest. Hoe ruimt u dat met dit nieuwe standpunt?
1: Om over die onteigening, om daarop op terug te komen, dat voor ons is dat gewoon de opgave die er ligt voor waterberging. Dat is de reden dat wij daar dus in mee hebben gestemd. En dat is een erfstuk uit het verleden. Dat is in 2012 al door de Staten vastgesteld. En in 2018 is het provinciaal inpassingsplan door de Staten aangenomen. En wij krijgen dat nu op ons bordje om het uit te voeren.
0: Dat, ja. Maar daar had u van kunnen zeggen, dat doen we toch niet, want het strookt niet met wat wij vinden.
1: Dat had gekund, inderdaad. En dat is ook de reden dat we dus wel verdeeld gestemd hebben daarover. Maar als je kijkt hoeveel partijen in de Staten voor de onteigening hebben gestemd, dan was het, ook al hadden wij volledig tegengestemd, was het toch doorgegaan.
0: Ja, maar dan was u al bij uw principes gebleven. Dan was de uitkomst hetzelfde gebleven. Maar had u kunnen zeggen, maar
1: wij... Wij zijn bij onze principes gebleven, want dit is geen onteigening voor nieuwe natuur. Dus dat is wat ook in het hoofdlijnakkoord is opgenomen.
0: Is dit een hard punt voor u? Want u zit natuurlijk in een college ook met andere partijen die daar misschien anders over denken. Is dit een hard punt voor u?
1: Dit is een hard punt voor ons, inderdaad. Dat heb ik gisteren ook, denk ik, proberen duidelijk te maken in mijn woordvoering. Maar wij vinden gewoon, er zijn ergens grenzen. En Om even een simpel voorbeeld te geven. Ik heb een melkveebedrijf in de omgeving van Bedum. In 2015 heb ik een natuurvergunning aangevraagd. Daarvoor moest ik ammoniakrechten van een bedrijf in Vlagtwedde kopen. Nou, dat gaat, nou, in mijn beleving gaat dat nergens meer over. Dus we draaien wat dat betreft gewoon een beetje door met de regelgeving in Nederland.
0: Ja, maar u haalt nu uw eigen voorbeeld aan in een politiek verband.
1: Nou ja, om een voorbeeld te geven dus van wat er dan nodig is om een activiteiten te kunnen blijven voortzetten. Dus, ja.
0: Een hard punt dus binnen. Dus het kan gevolgen hebben voor de coalitie, dit?
1: Nou, de coalitie was hiervan op de hoogte dat wij, dat wij hier zo in staan als boerburgerbeweging. Dus dat, volgens mij is dat geen, hoeft dat geen punt te zijn voor de coalitie.
0: Oké. Helder, dank voor de toelichting.
1: Dankjewel. Oké, succes.
0: Dag. Dank u. BBB-statenlid Wim Peester was dat. Laten we gelijk maar doorgaan met het weer. Met het weer. Harma, goedemorgen. Ja, hier is Harma. Ja, echt goedemorgen. Ja, Harma, we hadden een frisse nacht, maar er komt wel een lekker warme dag achteraan, hè?
2: Ja, weer prima weer. En eigenlijk blijft het de komende week eigenlijk qua temperatuur gewoon gehouden. Maar het springt er nog even weer tussen nu, omdat het flink omhoog gaat. Maar de temperatuur wordt ook behoorlijk benaard. Omdat er een front aan zit te komen met buien. En het kan ook maar zo weten dat Wiedoor ook nog iets van Mercury. Maar zeker niet het mooiste. En als dat in al gebeurt, is dat wat meer in het oosten en zuidoosten van de provincie. Wordt dat misschien zelfs ook nog wel onweer in vuur kan komen. Maar vandaag niet. Het is zon overgroot en dat blijft het vandaag ook. De wind zwak tot matig. Is iets doordraaid naar het oosten tot noordoosten. En de temperatuur door met richting een graad of 17 in het Lauwersmeergebied. Tot 22 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht helder weer. De temperatuur zakt weg tot om de 10 tot 14 graden. En het begint met nu voor wat zon, maar de komt in de loop van de dag meer bewolkt. In Lolten wordt de kans op een bui groter. Misschien in het oosten en zuidoosten ook wel onweer doorin. En met een zwakke tot matige zuidoost tot Lolten zuidwestenwind 25 tot 28 graden.
0: Dankjewel. Zometeen Jan Riemeijer. Er was precies één raadsvergadering. Raadslid in de gemeente Westerkwartier. Je hoort zometeen een

0: laid-back, lekkere laid-back muziek dan. Op een zomerse dag. Sunshine Reggae. Wel geteld, één raadsvergadering was Jan Riemeijer raadslid in de gemeente Westerkwartier. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kwam hij in opspraak omdat hij verdacht is in een fraudezaak. Hij trok zich terug als lijsttrekker van het CDA, maar besloot toch in de gemeenteraad plaats te nemen als zelfstandig raadslid. Maar dat was dus van korte duur. Gisteravond nam hij in de eerste raadsvergadering na de gemeenteraadsverkiezingen alweer afscheid. Zijn zetel gaat terug naar het CDA. Verslaggever Robert Pastoor ving Jan Riemeijer gisteravond op in het gemeentehuis.
1: Dat was een korte politieke carrière.
2: Ja, die was heel kort.
1: Waarom bent u uiteindelijk gestopt?
2: Nou, kijk, een aantal redenen. Hè, wat ik net ook zei in mijn toespraak. Van, ik denk dat mensen heel snel oordelen zonder het hele verhaal te kennen. Sorry.
1: Ja, uw dochter vraagt ook ondertussen om aandacht. Heeft u beide dochters meegenomen?
2: Ik heb ze allebei meegenomen, inderdaad. Gelukkig neemt één een bosbloem over. Nee, dus en dan wordt het ook tijd voor rust. Want ik had het ingestoken met het CDA en met 6 zetels. En ja, als je het alleen gaat doen, dan is het anders. En ja, door alle verhalen die er rondgaan, ja, dan zie ik het toch meer zin om, zie ik het toch meer zitten om met voor deze termijnen te gaan. Ja.
1: Want uiteindelijk werd de druk dus te hoog.
2: Nou, de druk in die zin werd niet te hoog, maar ik verloor mijn plezier erin.
1: U zei ook, mensen oordelen veel te snel. Ze weten helemaal niet wat er achter het verhaal schuil gaat.
2: Nee, dat klopt. Kijk, wat ik net ook zei, van je hoort, ze lezen iets in de krant, ze horen iets op straat. Nou, iedere zin, daar hoor je wel iets over. En dan denk je van, ja, jullie weten niet hoe het echt is. Kom dan bij mij, spreek mij aan. Maar dat gebeurt niet. En dan heb je inderdaad het fluisteren, het aankijken en dat soort werk.
1: Want wat is er echt aan de hand? Wat is het echte verhaal waarover u spreekt?
2: Ja, het echte verhaal, ik kan er natuurlijk ook niet, dat is heel flauw, ik kan er natuurlijk inhoudelijk niet al te veel over zeggen. Maar het echte verhaal is dat dit natuurlijk ontstaan is door iets wat niet echt in de krant komt. En daarin komt het hopelijk wel een keer naar buiten. Maar dat heeft te maken met ook richting mijn gezin zoveel jaren geleden, van intimidatie. En, dankjewel.
1: Ja, de beide dochters die spelen ondertussen een beetje met de bosbloemen.
2: Ja, klopt. Dus ja, daar heeft het dan mee te maken. En daar wordt geen rekening mee gehouden. En je bent direct je wordt direct afgeschilderd als de grootste fraudeur een beetje van Noordelijk Halfrond.
1: Nu, achteraf, dat is natuurlijk altijd makkelijk. Had u dan opnieuw gezegd, ik ga toch alsnog als één pitter in de raad zitten?
2: Nou, kijk, achteraf kijk je de koe in de kont, hè, zoals dat dan zeggen. Maar ik denk dat ik een andere afweging had gemaakt. Ja, klopt.
0: Kortstondig politicus in de gemeente Westerkwartier. Jan Riemeijer zei tegen Robert Pastoor.

0: Rik Schuring. Hè, wat een geluk in de ochtendploeg. FC Groningen, Donar en Lycurgus gaan samen met het Groningen bedrijfsleven samenwerken om elkaar te versterken. Komt één naam te staan bijvoorbeeld op het shirt. Vanavond wordt het allemaal gepresenteerd. Het staat al op Ed van Noord te lezen, Ed van Noord.nl te lezen. Goed plan van de Groningen topsportclubs. Is ons lopend vuur. Daphne, heb je een reactie?
1: Nou, Harry van der Laan die vindt het oneerlijk verdeeld. Want FC Groningen die krijgt natuurlijk die 75%, Donar de 25%.
0: 15.
1: 15. En dan Lycurgus de 10.
0: Hij wil dat gelijkmatige verdeeld hebben.
1: Ja.
0: Kan 050-318-288. Laat je mening achter en stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 87% zegt eens goed plan van de Groningen topsportclubs. Zometeen naar achter onder andere de voorlopig laatste editie van Voorstijdse. Nu Alex Warren.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Gun jezelf een Holland-America-Landcruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
6: Nu het nieuws van 8 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
9: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door, maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
8: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
10: Als het in de avond druk is wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
8: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: En hier is Nooit Nieuws met Rob de Vries.
12: De Groningse economie is het afgelopen jaar met 1,1% gegroeid, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2024 krompt de economie in onze provincie nog met 2,1%. Maar vorig jaar zorgden met name de sectoren handel, zorg en overheid voor een kentering. FC Groningen, Donar en Liqueurgas gaan nauw samenwerken met het bedrijfsleven en de regio. Meerdere grote bedrijven leggen elk 125.000 tot een kwart miljoen euro in om een sponsorcollectief te vormen, vertelt redacteur Klaas-Jan Terveen.
13: Inmiddels is er al zo'n 3 miljoen euro opgehaald. Dit bedrag wordt naar verhouding verdeeld over de drie grootmachten. FC Groningen krijgt het leeuwendeel met 75%, Donar ontvangt 15% en Liqueurgas krijgt de overige 10%.
12: En volgens ProRail duurt het nog weken voordat de kapotte roltrap op het hoofdstation in Groningen wordt gerepareerd. Onbekende duwden tijdens Koningsnacht een bouwvoertuig van de roltrap. Door een gebrek aan camerabeelden lijken de daders te ontkomen. Meer nieuws straks om 8:30.
14: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
15: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
16: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
15: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
17: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
18: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
19: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
20: Radio Noord.
21: De ochtendploeg.
20: Met Edwin Paspeer.
22: Goedemorgen, hoe staat het eigenlijk met het Nationaal Programma Groningen? Nou, best oké, maar de gewenste inhaalslag blijft nog uit. Ik ga er zo meteen over praten hier.
20: Waar je Groningen hoort,
23: Radio Noord. Goedemorgen.

0: Gloria Estefan en Conga. Er zijn lokaal al mooie resultaten bereikt, maar de gewenste inhaalslag blijft nog uit. Dat is de tussentijdse conclusie die het Nationaal Programma Groningen trekt. 7 jaar nadat het programma van start naar het project van start ging. Het investeringsprogramma is erop gericht om de welvaart, leefbaarheid en economie in onze provincie te versterken en het imago te verbeteren. Verspreid over 10 jaar kan hier ruim 1 miljard euro aan worden besteed. Nienke Baas, directeur van het Nationaal Programma Groningen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoeveel geld is er al uitgegeven van de miljard?
1: Nou, ongeveer de helft op dit moment. Wel goed om te zeggen dat we 7 jaar bezig zijn, maar dat gegevens waarop deze evaluatie is gebaseerd, 2004 als einddatum hadden.
0: Oh, en dan duurde het des 2004?
1: Ja, ja. Dus het duurt altijd even voordat je dat allemaal doorgeploegd hebt als bureaus. Maar ook die cijfers zijn soms ook wat ouder.
0: 2024 dus, bedoelt u dan misschien?
1: Ja, sorry. Ja, 2024.
0: Okay, nee, oké. Dan zijn we weer op dezelfde, weg aan het rijden. Ik moet heel eerlijk zeggen, want we horen tegenwoordig heel veel over Nijbegun. Ongelooflijk hoeveel het geld die daarmee gemoeid is. Moet u nog wel eens uitleggen wat u eigenlijk bent met het Nationaal Programma Groningen?
1: Ja, zeker. En wat ik dan meestal zeg is dat voordat wij begonnen in 2019... Dat er al best wel wat initiatieven waren op het gebied van toekomstperspectief en leefbaarheid. En dat wij eigenlijk een soort estafette lopen met elkaar. Dus wij zien onszelf als de tweede loper. En vervolgens de derde loper is eigenlijk zijn de sociale en economische agenda van Nijbegun. En we lopen nu een paar jaar samen op en dan mogen zij nog bijna 30 jaar doorrennen.
0: Ja, maar zij lopen nu ook al. Dus je loopt dan naast elkaar. En zij hebben misschien wel een motortje extra, omdat er veel meer geld zit.
1: Ja, dus ze hebben eigenlijk het dubbele bedrag, zou je kunnen zeggen. En een veel langere looptijd. Dus dat vinden wij fantastisch.
0: Zit u elkaar dan ook enigszins in de weg?
1: Dat heb ik nog niet zo ervaren. Nee, wij werken vooral heel veel samen.
0: Op welk vlak dan bijvoorbeeld?
1: Nou, er zijn bijvoorbeeld mensen die in mijn programmabureau werken, die ook voor de sociale en de economische agenda werken. Er is een programma dat heet Kansen voor Kinderen. Dat is onder Nationaal Programma gestart. Dat zet de sociale agenda nu voor. En daar werken wij aan de achterkant. Doen wij alles, zeg maar, binnen ons team. Dus die samenwerking is best nauw.
0: Ja, maar zou je dan niet gewoon samen moeten gaan? Want u heeft uiteindelijk misschien ongeveer wel hetzelfde doel.
1: Ja, zeker. Ja, nou kijk, je kunt reorganiseren, zou je kunnen zeggen. En alle geldstromen weer opnieuw verdelen. Maar dan ben je heel lang bezig met administratie. Dus wij dachten, het gaat ons om de resultaten voor de Groningers. Laten we het zo pragmatisch mogelijk doen. Maar wat we bijvoorbeeld ook gaan doen, is dat we deze zomer gaan samenwonen met elkaar.
0: Oh, dat ook wel. Het wordt een soort huwelijk, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: Want u zei al van, nou, we hebben ongeveer de helft uitgegeven. Er zijn mooie resultaten bereikt, maar de gewenste inhaalslag blijft nog uit. Eerst even die resultaten. Waar bent u dan het meest trots op?
1: Nu stel je me een vraag, Edwin, waar ik uren over kan praten. Wat ik, waar ik heel erg van geniet als ik er ben, zijn ook de lokale programma's. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over Kunstcentrum De Ploeg in Weeën den Hoorn, die door de koning is geopend laatst. Maar ook vanmiddag is de conferentie Kansen voor Kinderen. Dat gaat over kinderen die opgroeien in gezinnen met armoede en wat je daaraan kan doen. Je hebt Moeders in Midden-Groningen. Maar

0: alleenstaande moeders worden ondersteund. Je hebt in Delfzijl de sociale wijkvernieuwing. Het nieuwe dorpscentrum in Woldendorp.
1: Ik krijg een beeld. Maar tegelijkertijd concludeert u zelf ook, de gewenste inhaalslag is uitgebleven vooralsnog. Wat bedoelt u daar dan mee?
0: Nou, we staan er als regio niet altijd op alle vlakken het beste voor. En soms staan we op de verkeerde lijstjes. En als je dat wil verbeteren, dan moet je zorgen dat het niet alleen beter gaat hier, maar dat die verbetering ook sneller gaat dan in de rest van het land. Dat is ook het doel van de sociale en economische agenda. Dus je wil op gelijk niveau komen. Ja, dan moet je wel gaan inhalen. En dat is tot nu toe nog niet het geval.
1: Steekt dat?
0: Ja, dat doet pijn, natuurlijk. Kijk, aan de andere kant is het ook de vraag of je dat nu al kunt verwachten. De cijfers zijn wat ouder. De projecten moeten allemaal eerst bedacht worden en dan uitgevoerd. En dan moet je nog de effecten gaan merken. Dus het is ergens ook wel logisch. 1 miljard is vreselijk veel geld. Maar je verandert het ook niet de hele wereld mee. Daar is veel, veel meer voor nodig. Ook nationaal beleid, inzet van iedereen. Dus het is wel logisch dat dat nog wel wat langer duurt.
1: Ja, maar tegelijkertijd,
0: dat hadden we graag anders gezien.
1: Maar net zeggen, tegelijkertijd wordt het wel van u verwacht. U had het anders gezien. Dus waar is dat dan niet goed gegaan in uw ogen?
0: Nou, Henk Nijboer, toen hij nog een sociale agenda deed, zei wel eens, het is een marathon en geen sprint. En ik denk dat wij heel ambitieus zijn en ook wel optimistisch van aard. Maar dat je ook realistisch moet zijn. En ja, je kunt afvragen of je het nou al zou moeten kunnen zien, maar we willen het zo graag.
1: Maar u rekent u zichzelf niet aan?
0: Nou, er kunnen altijd dingen beter. En dat is natuurlijk ook wat die tussenevaluatie laat zien. Dus wij kunnen het ook zeker beter doen. En daar zit ook wel een aantal aanknopingspunten voor.
1: Wat kunt u bijvoorbeeld beter doen?
0: Nou, wat we hebben gezien bijvoorbeeld is dat we combineren best handig onze regionale potten. De Europese grote subsidies en alle andere potten die hier zijn. Maar wat we nog niet zoveel doen is dat we met z'n allen naar buiten gaan en zeggen, wie doet er dan mee? Wij leggen dit allemaal in met elkaar. Wie stapt er nog meer in? Europa doe je mee, Den Haag doe je mee. En ik denk dat dat een van de dingen is die wel beter zou moeten.
1: Nog tot en met 2030, het Nationaal Programma Groningen. Dank voor de toelichting.
0: Bedankt, dag.
1: Nienke Baars, directeur van het Nationaal Programma Groningen was dat. En zometeen Jan Menninga, voor de 10e keer is hij wethouder in onze provincie. En de voorlopig laatste editie van Woordstijdse.

0: Door Steinsen.
1: De voorlopig laatste editie van ons spelletje. Voorlopig gewoon wat naden ze omgekeerd het gewoon terug. Vanaf volgende week hebben we huishistoricus Rijn de Smit iedere dag hier. En dan zoeken we bekende Groningers volgens hetzelfde procedé. In het spelletje Wel is dat. Maar eerst nog voor Steinsen. Joyce dus op pad 050-3188-288. Als je het al weet, dan heb je ons voor het weerstation van RTV Noord. Overigens, die prijs die blijft hoor. Ook volgende week hier te winnen.
2: Ja.
1: Eerste aanwijzing.
2: Er komt nu al een gok binnen.
1: Wat zeg jij?
2: Er komt nu al een gok binnen.
1: Echt waar?
2: Ja, dat is wel bijzonder.
1: Nou, wat is de gok?
2: Briltil.
1: Nee, is niet goed. Nog geen aanwijzing
2: gehad? Nee.
1: Oké.
2: Dat ik ook niet. Nou, dan komt hij nu.
1: Ja, komt hij nu.
3: Ik kan zomaar eens op een camping wezen. Maar dat ben ik nooit.
1: Oh, briltil. Okay. 050-3-188-288 is onze appnummer voor het weerstation. 050-3-188-288.
3: Ik kan zomaar eens op een camping wezen. Maar dat ben ik nooit.

0: John Paul, George en Ringo, de Beatles. And we can work it out. Het was een feestelijke avond in Eemsdelta gisteren. In het gemeentehuis in Delfzijl werden de wethouders geïnstalleerd die het de komende 4 jaar mogen doen. De coalitiepartijen Lokaal Belang, Eemsdelta, VVD en ChristenUnie kwamen direct met een waarschuwing aan de raad. Er moet bezuinigd worden. Verslaggever Daniel Telen was er ook. Hij sprak met wethouder Jan Menninga, die niet alleen over de financiën gaat, maar ook een bijzonder record verbrak gisteravond. Hij is, Jan Menninga, voor de 10e keer wethouder geworden.
1: Dat is wel een mijlpaal. Ik ben natuurlijk in 1974 begonnen als fractievoorzitter in de voormalige gemeente Termunten. 78 wethouder. En vervolgens de herbenoeming. Nog een poosje raadslid geweest in Delfzijl. En vervolgens weer in Delfzijl weer wethouder. En we zijn nu, ik ben nu voor de 2e keer Eemsdelta. Ja, dat is de 10e.
2: Ja. De burgemeester noemde dit mogelijk een nationale primeur, die 10e benoeming.
1: Ja, dat kan zijn, daar hou ik niet zo bij hoor. Ik ben al heel blij dat ik dit mag doen en ook nog kan doen. Ja.
2: Hoe graag wilde u toch die 10e keer halen? Het is ook een soort jubileum ook.
1: Nee, dat was absoluut niet de bedoeling. Want ik heb mijn plaats eigenlijk al afgestaan aan Martijn Meijer. Behalve door onze verkiezingsuitslag en de zaken die wij hier nog moeten doen in Eemsdelta, was toch de vraag van, we hebben behoefte aan wat routine en de planvorming en dat soort zaken. Dus zou je nog een periode mee willen draaien? Omdat wij ook 3 wethouders konden leveren. Als er 2 waren geweest, was ik geen wethouder weer geworden.
2: Waarom heeft u dan toch ja gezegd, als u eigenlijk al zelf een plan was om ermee op te houden?
1: Nou, ik heb natuurlijk nog wel de ambitie, maar de jeugd moet ook een keertje de kans hebben. En dus ik heb ook de persoonlijke afweging gemaakt. Door privéomstandigheden had ik nu ook de ruimte om het te doen. Of je gaat nog wat, ik ben 78 jaar, of je gaat nog wat anders doen op die leeftijd. Of je probeert nog een keertje je beste krachten te geven aan de gemeente Eemsdelta. En uiteindelijk, nogmaals, ik zit meer dan 50 jaar in het openbaar bestuur. Dit ligt ook wel aan mijn hart. In Delfzijl, Appingedam en dorpen, daar hebben we natuurlijk de afgelopen 5 jaar wel wat neergezet. Ja, dat kon ik wel een beetje moeilijk loslaten. Dus wat dat betreft was de keuze eigenlijk ook weer niet zo moeilijk.
2: En de energie is er nog? De
1: energie die is er nog. Maar goed, dat moet je ook rekenen. Dat kan morgen, geleden op mijn leeftijd, ook anders zijn. Hè? Maar dan ben ik ook zo weg. Maar ik wil niemand in de weg zitten. Als ik niet meer de power kan geven, zoals nu het geval is, dan ben ik gauw thuis.
2: Maar er geen vrienden of familie, die noemen u dan Jan, die dan zeiden, Jan, waarom nog een keertje?
1: Nee, die zijn allemaal, als je wilt, moet je doen. Want het is je passie. Je hebt er samen met Annelies, met name Annelies Usmani, wat neergezet de afgelopen 5 jaar. Zet een keertje door. En we zijn goed bezig. Huis voor Cultuur en Bestuur moet in deze periode de nieuwe weg pakken. We zijn in Appingedam bezig. Dus er zit nog voldoende zwang in. Maar de moeilijkheid, en dat was eigenlijk een van de belangrijkste zaken, we zitten financieel wel in zwaar weer. En daar wil ik ook niet voor weglopen. Dus ik wil ook de nieuwe collega's in mijn college, zijn er 3, alle steun geven. Dat we ook gezond blijven financieel naar de toekomst.
2: Nou, daar wilde ik inderdaad naartoe. Het is een avond van feest, benoemingen, grapjes en rolletjes, hapjes en drankjes. Maar Usmani, de andere wethouder, die zei ook, er wacht ons een heel andere financiële tijd. Wat bedoelde zij daarmee, denkt u?
1: Nou, dat wij net als andere gemeenten veel zorgen hebben over de kosten. Met name de kosten van jeugdzorg in het sociaal domein. En de rijksbezuinigingen die op ons afkomen. Waar we ook een antwoord moeten geven. En dat is wel even naar de toekomst toe een uitdaging. Waar moeten we op bezuinigen? Wat kunnen we bezuinigen? Om toch het mooie wat we het afgelopen jaar hebben opgebouwd te handhaven.
0: Jan Menninga, opnieuw wethouder, 78 jaar toen ik bij Noord begon. Dat is al dik 30 jaar geleden, toen was hij er al. Sterker nog, hij vertelde, toen ik op de lagere school zat, toen was hij al wethouder.
2: Jeetje.
0: Dat is ongelooflijk. Hij sprak overigens met Daniel Telen. Ja, die eerste aanwijzingen druppelen binnen bij deze aanwijzing.
3: Ik kan zomaar eens op een camping wezen. Maar dat ben ik nooit.
0: Dat vind ik een mooie aanwijzing overigens. Zoals we het weg gaan strepen, behalve Bril Til, wat dat binnenkwam nog voor de eerste.
4: Ja, Wederberg kwam nog binnen. En
0: Wederberg.
4: Ja. En het zand.
0: Nightgoud.
4: Nee.
0: Aanwijzing nummer 2 van Joyce, met natuurlijk de vraag. Oorstijdse.
4: Ik ben in Geheugje in de gemeente Westerkwartier.
0: Oké, okay. Heel veel wegstrepen, namelijk alles rondom Westerkwartier valt af. Dit dus. 050-3188-288, dat is ons appnummer als je het weet. 050-3188-288. 0800-1288.
3: Ik ben in Geheugje in de gemeente Westerkwartier.
0: Zometeen om 20:30 het Groningse nieuws. Rob, wat zit erin?
5: Ja, Jan Menega kan maar geen afscheid nemen van de lokale politiek in Eems Delta, hoor je net. Nou, zo direct dan hoor je waarom voormalig CDA-lijsttrekker Jan Riemeijer na één raadsvergadering alweer afscheid neemt van de gemeenteraad van Westerkwartier.
0: En ook in het nieuws vanochtend, de Groningen topsportclubs die samen gaan werken. Groningen, Donar Lycurgus, samen met Groninger bedrijven gaat meer geld in zitten. Goed plan van de Groningen topsportclubs. Vind ik het een moeilijk woord, kennelijk.
3: Ja.
0: RTVNoord.nl en Deb van Noord. Daar kun je op stemmen. 87% van de stemmen zegt eens tegen dit lopend vuur.
6: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
7: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
6: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
8: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Mijn internet is er daar.
11: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
10: Ik wil snel, zonder te remmen. Vodafone.
11: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op AllianzDirect.nl. Allianz Direct.
11: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Ik wil snel.
13: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Bijna 20:30 is het. Tijd voor het nieuws. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De Groningse economie is het afgelopen jaar met 1,1% gegroeid, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2024 krompt de economie in onze provincie nog met 2,1%, vooral door het afbouwen van de gaswinning. Vorig jaar zorgden met name de sectoren handel, zorg en overheid voor een kentering. Ondanks de stijgende lijn blijft Groningen nog wel achterlopen op het landelijk gemiddelde van 1,8% groei. Treinreizigers hebben nog weken last van een kwajongensstreek tijdens Koningsnacht op het hoofdstation in Groningen, meldt spoorbeheerder ProRail. Onbekenden duwden toen een bouwvoertuig van de roltrap die van het stationsgebouw naar beneden de voetgangerstunnel inloopt. Die roltrap ging daardoor kapot. De roltrap naar boven werkt nog wel. ProRail laat momenteel onderzoek doen naar de reparatiekosten en heeft aangifte gedaan van vernieling. Door een gebrek aan camerabeelden lijken de daders te ontkomen. Asielzoekers voor wie geen ruimte is in Ter Apel slapen de komende 4 nachten in Warffum. De gemeente Het Hoge Land stelt tot en met zondag de op Rokkeldijse hal beschikbaar als noodopvang. Eerder konden de asielzoekers overnachten in Stadskanaal, Gieten en Groningen. Maar Groningen wilde alleen nog langer opvang bieden als het Rijk perspectief zou bieden op een structurele oplossing, zegt wethouder Manuska Molema.
15: Wij vinden dat er echt een structurele, grootschalige oplossing moet komen voor de uitbreiding van
3: van de noodopvang, bijvoorbeeld op een defensieterrein. En bij voorkeur ook buiten de provincie Groningen, want wij doen echt als provincie meer dan wat onze taak is in de opvang van asielzoekers. Dat voorkomt ook het slepen van mensen, want daar hebben wij echt heel veel moeite mee. En dat is wel wat wij hebben meegegeven. En we hebben dus nu heel erg meegegeven, wij doen het alleen als tussenoverbrugging naar een andere oplossing voor nachtopvang en niet om het gat dicht te lopen.
5: Aan de kustweg in Delfzijl is gisteravond een auto te water geraakt na een achtervolging door de politie. Agenten wilden de bestuurder controleren, maar die gingen na een stopteken vandoor. Vervolgens verloor de bestuurder op hoge snelheid de macht over het stuur en belandde in het water. Uiteindelijk konden twee personen worden aangehouden. Volgens een politiewoordvoerder was er onduidelijkheid over een eventuele derde inzittende. Is daarom nog in het water gezocht. Een motorrijder is gisteravond gewond geraakt op de Driebondsweg in Groningen. Het slachtoffer kwam in botsing met een automobilist. De motorrijder is na behandeling door ambulancemedewerkers meegenomen naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De schade aan beide voertuigen is fors. In Hoogkerk heeft gisteravond even voor middernacht brand gewoed in een schuur aan de Hendrik-Johan-Melgerstraat. Ook een aantal coniferen vatte vlam. De brandweer heeft het vuur geblust en na controles uitgevoerd. Eén persoon ademde rook in en is behandeld door ambulancepersoneel. Wel geteld één raadsvergadering was Jan Riemeijer, raadslid in de gemeente Westerkwartier. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kwam de CDA-lijsttrekker in opspraak omdat hij verdachte is in een fraudezaak. Hij trok zich terug, maar besloot na de verkiezingen toch op eigen titel in de raad plaats te nemen. Maar gisteravond nam hij afscheid. Hij was het plezier verloren.
15: Het echte verhaal is dat dit natuurlijk ontstaan is door iets wat niet echt in de krant komt. En daarin komt het hopelijk wel een keer naar buiten. Maar dat heeft te maken met ook richting mijn gezin zoveel jaren geleden van intimidatie.
5: Riemeijer geeft zijn zetel terug aan het CDA. En in Harkstede is een paard bevrijd uit een benarde positie. Het dier kwam vast te zitten in een wildrooster langs de hoofdweg. De brandweer was met meerdere wagens te plaatsen en ook werd de hulp van een dierenarts ingeroepen. De uiteindelijke bevrijding leidde tot opluchting bij omstanders en ongetwijfeld ook bij het paard. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
16: Raamdecoratie op maat gemaakt.
17: Timpweg.
16: Eigen productie- en montagedienst.
17: Timpweg.
16: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
20: Het is superleuk dat papa met mij naar voetbal gaat.
21: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
22: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
23: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. In het stadshart van Appingedam.
24: De Ochtendploeg
25: met Edwin Paspeer.
26: Goedemorgen, de afdeling pathologie van het Martini Ziekenhuis in Groningen, waar veel over te doen was onlangs, gaat op in een nieuwe organisatie. Waarom en hoe? Hoor je zo meer over.
27: Hey, goedemorgen Edwin.
28: Goedemorgen.

0: Young Cannibals and She Drives Me Crazy. Het is 9:09. De afdeling pathologie van het Martini-ziekenhuis in Groningen gaat fuseren met vergelijkbare organisaties van de Triant Zorggroep en Pathologie Friesland. Verslaggever Goos de Boer, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de reden voor die fusie?
1: Dat heeft ermee te maken dat de sector onder druk staat. Dat heeft, dat vloeit eigenlijk voort uit personeelstekort. Daar hebben alle sectoren mee te maken. Maar ja, ook in deze sector. En ja, er wordt heel veel kwaliteit geëist. Hoge kwaliteit van dit werk. En ja, om aan die kwaliteitseisen te voldoen, dat is lastig in de huidige situatie met die drie organisaties. En ze denken, als ze de krachten bundelen, dat die kwaliteitseisen, ja, daar kunnen ze dan beter aan voldoen. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste reden.
0: Ja, nou was er eerder veel onrust onder het personeel van de afdeling pathologie van het Martini ziekenhuis, hebben we uitgebreid over bericht. Heeft dat hier ook mee te maken?
1: Ja, dat is altijd lastig te zeggen. Het is wel zo dat het daar onrustig was. En te veel verloop is geweest, met name van leidinggevende. Het personeel kwam, althans een deel van het personeel kwam op een gegeven moment met een soort brandbrief. Dat er eigenlijk een slechte situatie was. Dat mensen zich niet veilig voelden enzovoort. Er is veel over te doen geweest. Het is wel een nieuwe stad natuurlijk. Dus je zou wel het zo kunnen bekijken dat het wel betekent dat er met een schone lei begonnen kan worden in een hele andere, nieuwe organisatie.
0: Want wat doen die afdelingen pathologie precies?
1: Ja, die doen heel erg belangrijk onderzoek. Cellen bijvoorbeeld, bloed, lichaamsvocht. Onderzoeken ze in het laboratorium. En ja, op die manier kunnen echt chronische ziektes zoals kanker bijvoorbeeld kunnen worden vastgesteld. Dus, en dat doen ze niet alleen voor het eigen ziekenhuis, maar dat doen ze eigenlijk voor alle ziekenhuizen in de omgeving, maar ook voor huisartsen. Dus ja, het is heel erg belangrijk werk en ook heel erg precies werk.
0: Deze fusie, wat heeft dat voor gevolgen voor het personeel?
1: Ja, uiteindelijk gaat het om ongeveer 200 mensen. En die komen in dienst van een stichting. Dat is wel even slikken voor een aantal mensen. Hè. Bijvoorbeeld, je bent al heel lang in dienst van het Martini ziekenhuis. En dan opeens komt er een stichting waar je naar overstapt. Het is wel zo dat er is verzekerd, wordt verzekerd, dat de mensen hun arbeidsvoorwaarden houden. Hè. Dus hetzelfde salaris, maar ook allerlei afspraken over vakanties, dat soort dingen allemaal. Die blijven behouden. Dus op dat gebied is er niet zoveel zorg. Het is wel zo dat het plan is om uiteindelijk in één pand ondergebracht te worden op een centrale plek. Dat betekent ook dat mensen straks moeten gaan reizen. Ga je nu bijvoorbeeld nog op het fietsje naar het Martini ziekenhuis? En moet je dan gaan reizen naar Drachten? Want Drachten wordt nadrukkelijk genoemd als de centrale plek waar een nieuw pand zou moeten komen of een ander pand. En dat betekent mensen met de auto of hoe dan ook moeten gaan reizen. Dus daar is ook wel wat onrust over. Mensen hebben daar toch wel wat moeite mee.
0: Ja, hoe reageren de vakbonden?
1: De vakbonden voelen zich wel een beetje overvallen, want die zeggen, we hebben begin mei nog overleg gehad en toen ging het eigenlijk over een vergaande samenwerking of een fusie. Ja, en nu is wel duidelijk geworden dat het gewoon een fusie wordt, dus ze voelen zich daar wel een beetje door overvallen. En een van de punten is ook wel dat de arbeidsvoorwaarden blijven wel gehandhaven, maar het personeel heeft ook te horen gekregen dat ze eigenlijk moeten tekenen bij het kruisje, dat er eigenlijk geen keuze is. Ze moeten over naar de nieuwe organisatie. Zeggen ze, we willen liever een andere baan in het ziekenhuis. Dat gaat niet gebeuren, want het is geen reorganisatie. Het betekent eigenlijk dat dat ze over moeten stappen. En als ze dat niet doen, dan zijn ze gewoon hun baan kwijt. Dan zeggen ze eigenlijk hun eigen werk op. Dan komt het eigenlijk neer. Dus daar gaat het vakbond hoe dan ook mee aan de slag.
0: En wanneer is dit allemaal?
1: In januari 2027. Dus ze hebben nogal een poosje, ruim een half jaar, om de zaken goed voor te bereiden.
0: Verslaggever Goos de Boer, dankjewel. En zometeen de derde aanwijzing in Worstijdse en Harma met het weer naar Harry Niehoff. Radio
2: Noord. Nieuwe muziek uit Groningen hoor je bij Radio Noord.
3: Deze week Harry Niehoff met Let My Night Of Me.
4: Ik zal maar zeggen, Let My Night Of Me.
2: Gronings goud.
5: Gronings goud.
4: Op verplecht van boot, doorstond ik talenlijst.

0: Theatervoorstelling Podcast. Deze van Harry Nieuw is Groningschouw deze week. Let maar nooit op me.
1: Voor Steinse.
0: Let maar nooit op Joyce. Of toch wel, want we zoeken naar haar locatie van vandaag. Dit was aanwijzing nummer 2.
2: Ik ben in Geheugje in de gemeente Westerkwartier.
0: En er was ook iets met de camping waar ze dan toch weer net niet was of zo, ja, geloof ik. Nee. Laten we iets weg gaan strepen nog.
3: Nou, Koos kwam wel met een goeie. De Kampen.
0: Oh, ik zit even na te denken. Oké.
3: Okay. Ja.
0: Is niet goed.
3: Is niet goed.
0: Dat kan wel. Ja. We doen er nog eentje. Dit is de laatste aanwijzing van Joyce.
2: Vroeger was hier ook een waterschap met dezelfde naam.
0: Oké, okay, stukje historisch besef. Dan kom je er, of anders Google. Dat gebeurt ook veel, weten we. 050-3188-288.
2: Vroeger was hier ook een waterschap met dezelfde naam.
4: Voor Stijzen.
0: Harma, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: En we hebben een koude nacht. Hadden ze de komende nacht dan ook weer zo'n frisse nacht?
3: Nee. Temperatuur die gewoon al wat omhoog. En dat heeft te maken met de windrichting. Want ja, overlopen nacht was de wind dat noordoost. En de komende nacht draait de wind naar het zuidoosten. Ja, en door met wat toch al minder frisse lucht aanvoert. Ja, en de temperatuur die gaat verdogen. En men alweer een stukje hoger uitkomen. Maar de warmste dag. En dit gaat die onstabiliteit erin. Ja, en dat levert misschien zo in het oosten, zuidoosten wel. Nou, echt wel wat meetboren neerslag op. Maar dat hangt nog allemaal een beetje aan. Tot in hoeverre dat de buien vanuit het zuiden ons gewoon bereiken. In ieder geval hebben we inmiddels al wel weer een neerslag tekeurd van 90 tot 120 millimeter. Ja, in wat er in de berekening zit voor het aantal millimeters, dan schudt het nog nooit echt op om dat een beetje weer te laten slinken. Zeker verdoog nooit, want het wordt een zon overgrote dag. Dat is het op dit moment al, dat blijft het dus ook. En de wind zwakt tot motig uit het oosten tot noordoosten, brengt 17 graden in het Lauwersmeergebied tot zo'n 22 graden verdere provincie in. Vanochtend en vannacht helder, temperatuur zakt weg richting 10 tot 14 graden. In Meurne begint met nu voor wat zon, in de loop van de dag komt er meer bewolking. Er zou er ook wel eens een buik in vuur komen in het oosten, zuidoosten van de provincie, misschien ook wel onweer doorin. En de temperatuur door vooraan 25 tot 28 graden.
0: Dankjewel, nog één keer de laatste opgave van Joyce.
2: Vroeger was hier ook een waterschap met dezelfde naam.
0: Ons appnummer is 050-3188-288.

0: Summer Night City.
1: Hoe staat ze?
0: Nou, zal er opgenomen worden.
2: Ik hoop het toch.
0: Ja, ja. Het is de laatste keer dat we het spelen. Voor de zomer althans. Een leuk spel aan hoor. Voor een volgende week. Ja, de eerste seizoen kun je gewoon winnen.
2: Zeker.
0: En Joyce en Ronald gaan ook weer op pad vanaf september ongeveer, denk ik.
2: Oké. Okay.
0: Na de zomer.
2: Je mocht er nu even uitslapen.
0: Even uitslapen nu.
2: Ook fijn.
3: Goedemorgen, met Treinie Visser.
0: Ach, dag. Treinie met Edwin en met Daphne.
3: Hallo.
0: Hallo. Hey. Oh, ik dacht even...
3: Dat je belt.
0: Ik dacht even, die neemt niet op.
3: Ja, zeker wel. Maar ja. Dan moet je geen telefoon zoeken.
0: Ja.
2: Die lag even ergens anders.
3: Ja, precies. Ja. Zo gaat dat.
0: Nou, je bent misschien wel, als je het goede antwoord hebt, de voorlopig laatste winnaar.
3: Nou, dat zou fijn zijn.
0: Ja, dus zeg het maar.
3: We proberen elke dag mee te doen, dus...
0: Zeg het maar.
3: De tenten.
2: Ik ben van de oog in de tenten.
0: Ja.
2: Kijk.
0: Klein gehuchtje, maar het bestaat in Groningen en het levert jou het weerstation op.
3: Fijn, dank je.
0: Ja.
3: Hartstikke leuk.
0: Ja, en je kunt ook gewoon weer mee blijven doen. Ja, je kunt niet gelijk weer winnen, hè. Dan moet je even een tijdje wachten. Maar het is gewoon leuk om mee te spelen. Vanaf volgende week dan hebben we huishistoricus Rijn de Smit hier iedere ochtend. En die heeft dan een aanwijzing voor een bekende Groninger uit heden of verleden. En die zoeken we dan.
3: Ja.
0: Ook leuk.
3: Ja. Nou, gaan we ook weer meedoen.
0: Hartstikke goed. Wat ga je doen vandaag, Treinie?
3: Ja, wat ga ik doen? Van het weer genieten.
0: Ja.
3: Lekker naar buiten.
0: Ja.
3: Ik heb nog wat krantjes te bezorgen in de buurt.
0: Oh, wat bezorg je dan?
3: De Dordtse Krant.
0: Oh, wat leuk.
3: Ja, één keer in de maand.
0: En
3: die brachten ze gisteravond, dus die brengt vandaag even rond.
0: Doe je dat al lang?
3: Al heel lang.
0: Ja, ja.
3: Ja, zolang het niet bestaat.
0: Oh, en
3: dat is allemaal 25 jaar, denk ik.
0: Zo.
3: Ja.
0: Dus jij bent 35, zo ongeveer.
3: Ja, ongeveer.
0: Treinie, ik wens je een mooie dag toe. En blijf even hangen voor alle gegevens.
3: Fijn, dankjewel.
0: Oké, mooi.
3: Ja.
0: Joe, mooi. Ja, dankjewel. Ik kijk heel even naar ons lopend vuur, Daphne. Een stelling luidt: goed plan van de Groningen topsportclubs. Die drie grote clubs die samen gaan met het bedrijfsleven. Na 9 uur uitgebreid daarover trouwens. Maar wat zijn reacties die binnenkomen bij ons?
2: Nou ja, Gea die lijkt het een goed idee. Maar ze vraagt zich of het een gevaar kan zijn als het niet goed gaat met bijvoorbeeld FC Groningen. Dat het dan de twee kleinere clubs meeneemt.
0: Oh, dat zou zomaar kunnen inderdaad. 050-318-288. Dat is ons nummer om te reageren. En je kunt ook stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Goed plan van het Groningen Topsportclubs. Daar is 89% van de stemmers het mee eens. Na 9 uur gaan we er uitgebreid over praten hier aan de ochtendploeg. En nu Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It.

0: jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Dat komt, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk morgen naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
11: Je luistert naar Groningen 1.
12: Het is nu 9 uur.
13: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
14: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken vannacht. In 2 aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatie. Bevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
13: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hanta-virus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
15: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer ze terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
13: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
16: Hoe Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
17: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
18: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
19: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
20: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
21: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
22: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
23: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
22: Oh ja?
23: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
22: Klinkt goed.
24: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
25: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
26: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
27: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
28: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
29: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt. Kijk op adroof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
30: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
31: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedde.

is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Op de eerste verdieping van een woning aan de Zuidenveldweg in Sellingen is gisteravond rond 21:15 brand ontstaan. Het vuur sloeg later over naar de tweede verdieping. De brand werd bestreden door brandweer Vlagtwedde en Ter Apel. Tegen de middernacht werd opgeschaald naar grote brand. Het brandweer Stadskanaal ging ook ter plaatse. Rond 1:30 werd het sein brandmeester gegeven. De woning is door de brand onherstelbaar beschadigd geraakt en voor de bewoners zal dan ook vervangend onderdak worden gezocht. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak is nog niet bekend. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Hanzeplaza in Groningen blijft voorlopig langer open. Op verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie is gisteren besloten de opvang in ieder geval met één extra nacht voor te zetten. Daarnaast staat de gemeente Groningen open voor een verlenging van ongeveer een week, mits er snel duidelijkheid komt over een structurele oplossing. De opvanglocatie werd de afgelopen nachten ingezet omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel opnieuw overvol is. Hierdoor moest een extra slaapplaats worden geregeld om te voorkomen dat mensen buiten zouden moeten overnachten. Minister Mirjam Sterk, verantwoordelijk voor langdurige zorg, jeugd en sport, komt op korte termijn naar Stadskanaal om met het gemeentebestuur te spreken over de kindermishandelingszaak. Dat werd gisteravond bekendgemaakt. De gemeenteraad van Stadskanaal hield een spoedig debat naar aanleiding van de ernstige kindermishandeling die de afgelopen weken aan het licht kwam. Alle fracties spraken hun afschuw uit en benadrukten dat volledige openheid nodig is over het handelen van de betrokken instanties. Wethouder Ingrid Sterenborg benadrukte dat de burgemeester en wethouders nog geen conclusies trekken zolang het onderzoek loopt. De zaak wordt op dit moment onderzocht door twee partijen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bekijkt hoe de betrokken instanties hebben gehandeld. Daarnaast doen politie en het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek naar de mishandeling zelf. Na Drenthe en Zeeland is Groningen de derde provincie in het land die voortaan de vlag uitsteekt met Keti Kotti. Het feest ter herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. Op 1 juli 1863 schafte Nederland als een van de laatste landen officieel de slavernij af. Dat wordt in Suriname sinds 1955 gevierd met Keti Kotti. Ook het Caribisch deel van Nederland kent deze feestdag, voorafgegaan door een plechtige herdenking op 30 juni. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is sinds gisteravond flink afgekoeld, want na de 31 graden van gistermiddag is het vannacht afgekoeld tot 12 graden. Het wordt vandaag ook veel minder warm, want de temperatuur stijgt met moeite tot 20 graden. En het maximum voor vanmiddag is maar 21 tot 22 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het noordoosten. Windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten met af en toe een vlaagje windkracht 5. Vannacht neemt de wind af en koelt het daardoor ook flink af. Minimumtemperatuur vannacht rond 7 graden. Maar morgen wordt het ondanks dat een paar graden warmer dan vandaag. Het maximum voor morgenmiddag is ongeveer 23 graden. En de wind is overdag zwak tot matig uit oost tot noordoost.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Beddenoutlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Beddenoutlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het is nu 10 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een drone-aanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren, als er veel vraag is, stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag, het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stix, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
15: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
16: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedden.
17: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

0: Dit is het Groningen 1 nieuws, ik ben Henk Gugelaar. Op de eerste verdieping van een woning aan de Zuidenveldweg in Sellingen is gisteravond rond 9:45 brand ontstaan. Het vuur sloeg later over naar de tweede verdieping. De brand werd bestreden door brandweer Vlagtwedde en Ter Apel. Tegen de middernacht werd opgeschaald naar grote brand. Het brandweer Stadskanaal ging ook ter plaatse. Rond 2:30 werd het sein brandmeester gegeven. De woning is door de brand onherstelbaar beschadigd geraakt en voor de bewoners zal dan ook vervangend onderdak worden gezocht. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak is nog niets bekend. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Hanzeplaza in Groningen blijft voorlopig langer open. Op verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie is gisteren besloten de opvang in ieder geval met 1 extra nacht voor te zetten. Daarnaast staat de gemeente Groningen open voor een verlenging van ongeveer een week, mits er snel duidelijkheid komt over een structurele oplossing. De opvanglocatie werd de afgelopen nachten ingezet omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel opnieuw overvol is. Hierdoor moest een extra slaapplaats worden geregeld om te voorkomen dat mensen buiten zouden moeten overnachten. Minister Mirjam Sterk, verantwoordelijk voor langdurige zorg, jeugd en sport, komt op korte termijn naar Stadskanaal om met het gemeentebestuur te spreken over de kindermishandelingszaak. Dat werd gisteravond bekendgemaakt. De gemeenteraad van Stadskanaal hield een spoedig debat naar aanleiding van de ernstige kindermishandeling die de afgelopen weken aan het licht kwam. Alle fracties spraken hun afschuw uit en benadrukten dat volledige openheid nodig is over het handelen van de betrokken instanties. Wethouder Ingrid Sterenborg benadrukte dat de burgemeester en wethouders nog geen conclusies trekken zolang het onderzoek loopt. De zaak wordt op dit moment onderzocht door 2 partijen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bekijkt hoe de betrokken instanties hebben gehandeld. Daarnaast doen politie en het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek naar de mishandeling zelf. Na Drenthe en Zeeland is Groningen de 3e provincie in het land die voortaan de vlag uitsteekt met Katie Kotti. Het feest ter herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. Op 1 juli 1863 schafte Nederland als een van de laatste landen officieel de slavernij af. Dat wordt in Suriname sinds 1955 gevierd met Katie Kotti. Ook het Caribisch deel van Nederland kent deze feestdag voorafgegaan door een plechtige herdenking op 30 juni. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl.
1: Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden.

de nacht. En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil,

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Ga je je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
15: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
16: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
17: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspaar de Dribbel in Vlagtwedde.

In 2025 was het aandeel jongeren dat meerookt lager dan in 2019. Het gaat daarbij om jongeren die zelf niet roken, maar die wel binnenshuis worden blootgesteld aan tabaksrook van anderen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zit de afname vooral in de groep 18 tot 25-jarigen. Het meeroken zou vaker voorkomen bij kinderen in armere gezinnen dan bij kinderen in gezinnen met een hoger inkomen. Meeroken door kinderen kan leiden tot lagere luchtwegklachten, zoals benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten. De Verenigde Staten hebben VN-rapporteur Francesca Albanese weer op een sanctielijst gezet. Albanese onderzoekt namens de Verenigde Naties de mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën was haar eerdere verwijdering van die lijst tijdelijk. De Italiaanse diplomaat beschuldigde Israël eerder van genocide in Gaza. Ook pleitte Albanese voor een wapenembargo en het stopzetten van alle handelsrelaties met Israël. De Tweede Kamer stemt waarschijnlijk in met een uitleveringsverdrag met Marokko. Vandaag staat het verdrag op de agenda van de Kamer en uit een rondgang van de Telegraaf blijkt dat een ruime meerderheid positief staat tegenover dit akkoord. Het verdrag maakt het eenvoudiger om ook kleinere criminelen uit te leveren tussen Marokko en Nederland. Nu wordt er alleen uitgeleverd op basis van VN-verdragen die zich beperken tot zaken als georganiseerde drugshandel en grensoverschrijdende misdaad. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens het kadaster waren het er 76.000, een stijging van 18% op jaarbasis. Onder de verkochte woningen zijn veel voormalige huurwoningen. Vooral particuliere investeerders stoten steeds vaker woningen af. Er was sprake van een lichte stijging van de verkoopprijzen, meldt het kadaster. Die varieerde van €406.000 tot €561.000. Dat er zoveel huurwoningen worden verkocht komt door strengere huurregels en hogere belastingen. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het is nu 12 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Ze maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen. Maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
16: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
17: Het geluid van Oost-Groningen. Lunchtijd.

In 2025 was het aandeel jongeren dat meerookt lager dan in 2019. Het gaat daarbij om jongeren die zelf niet roken, maar die wel binnenshuis worden blootgesteld aan tabaksrook van anderen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zit de afname vooral in de groep 18 tot 25-jarigen. Het meeroken zou vaker voorkomen bij kinderen in armere gezinnen dan bij kinderen in gezinnen met een hoger inkomen. Meeroken door kinderen kan leiden tot lagere luchtwegklachten, zoals benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten. De Verenigde Staten hebben VN-rapporteur Francesca Albanese weer op een sanctielijst gezet. Albanese onderzoekt namens de Verenigde Naties de mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën was haar eerdere verwijdering van die lijst tijdelijk. De Italiaanse diplomaat beschuldigde Israël eerder van genocide in Gaza. Ook pleitte Albanese voor een wapenembargo en het stopzetten van alle handelsrelaties met Israël. De Tweede Kamer stemt waarschijnlijk in met een uitleveringsverdrag met Marokko. Vandaag staat het verdrag op de agenda van de Kamer en uit een rondgang van de Telegraaf blijkt dat een ruime meerderheid positief staat tegenover dit akkoord. Het verdrag maakt het eenvoudiger om ook kleinere criminelen uit te leveren tussen Marokko en Nederland. Nu wordt er alleen uitgeleverd op basis van VN-verdragen die zich beperken tot zaken als georganiseerde drugshandel en grensoverschrijdende misdaad. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens het kadaster waren het er 76.000, een stijging van 18% op jaarbasis. Onder de verkochte woningen zijn veel voormalige huurwoningen. Vooral particuliere investeerders stoten steeds vaker woningen af. Er was sprake van een lichte stijging van de verkoopprijzen, meldt het kadaster. Die varieerde van €406.000 tot €561.000. Dat er zoveel huurwoningen worden verkocht komt door strengere huurregels en hogere belastingen. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden.

0: Het is nu 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden komt er nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed.

0: Het is nu 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. KKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Het geluid van Oost-Groningen. 80s en 90s.

In 2025 was het aandeel jongeren dat meerookt lager dan in 2019. Het gaat daarbij om jongeren die zelf niet roken, maar die wel binnenshuis worden blootgesteld aan tabaksrook van anderen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zit de afname vooral in de groep 18 tot 25-jarigen. Het meeroken zou vaker voorkomen bij kinderen in armere gezinnen dan bij kinderen in gezinnen met een hoger inkomen. Meeroken door kinderen kan leiden tot lagere luchtwegklachten, zoals benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten. De Verenigde Staten hebben VN-rapporteur Francesca Albanese weer op een sanctielijst gezet. Albanese onderzoekt namens de Verenigde Naties de mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën was haar eerdere verwijdering van die lijst tijdelijk. De Italiaanse diplomaat beschuldigde Israël eerder van genocide in Gaza. Ook pleitte Albanese voor een wapenembargo en het stopzetten van alle handelsrelaties met Israël. De Tweede Kamer stemt waarschijnlijk in met een uitleveringsverdrag met Marokko. Vandaag staat het verdrag op de agenda van de Kamer en uit een rondgang van de Telegraaf blijkt dat een ruime meerderheid positief staat tegenover dit akkoord. Het verdrag maakt het eenvoudiger om ook kleinere criminelen uit te leveren tussen Marokko en Nederland. Nu wordt er alleen uitgeleverd op basis van VN-verdragen die zich beperken tot zaken als georganiseerde drugshandel en grensoverschrijdende misdaad. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens het kadaster waren het er 76.000, een stijging van 18% op jaarbasis. Onder de verkochte woningen zijn veel voormalige huurwoningen. Vooral particuliere investeerders stoten steeds vaker woningen af. Er was sprake van een lichte stijging van de verkoopprijzen, meldt het kadaster. Die varieerde van €406.000 tot €561.000. Dat er zoveel huurwoningen worden verkocht komt door strengere huurregels en hogere belastingen. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden.

0: Het is nu 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn, blijkt het onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. En dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
0: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!

Het kabinet, de vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens Hans Spekman van de FNV blijft het probleem boven de markt hangen. De vakbonden laten weten dat het kabinet geen uitdrukkelijk ja wil zeggen op de vraag of de bezuinigingen op de WW, WIA en de AOW definitief van tafel zullen gaan. De gesprekken worden gestaakt en wat de bonden betreft gaat er actie gevoerd worden. Het Openbaar Ministerie eist een maand voorwaardelijke gevangenisstraf, een werkstraf van 180 uur en een rijontzegging van een jaar tegen het Noord-Hollandse statenlid Ronald van Tichelen. De PVV reed vorig jaar maart een activiste van Extinction Rebellion bij het Haarlemse provinciehuis aan. Op beelden is te zien dat Van Tichelen stapvoets komt aanrijden, toetert maar niet stopt als demonstranten een spandoek voor zijn auto houden om de weg te blokkeren. Van Tichelen maakte een scherpe bocht en reed de activiste aan die niet snel genoeg kon wegkomen. De vrouw liep daarbij letsel op. Volgens Weer Online krijgt het oosten van het land morgen door tropische temperaturen met zwaar onweer te maken. Bij de buien kunnen windstoten van 80 km per uur en hagel voorkomen. Morgen zal de thermometer de 30 tot 32 graden aantikken. De eerste buien worden 's middags in het noorden verwacht. Het slechte weer zal plaatselijk zijn, want er zullen ook plekken zijn waar niets aan de hand is en het droog blijft. De Chinese webshop Temu heeft van de Europese Commissie een boete van 200 miljoen euro gekregen, omdat het te weinig zou doen om te voorkomen dat Europeanen illegale producten kunnen aanschaffen. Denk daarbij aan onveilige laders, babyspeelgoed met giftige stoffen of losse onderdelen die gevaarlijk voor kinderen zijn. Temu heeft de NOS laten weten het oneens met het besluit te zijn en noemt de boete buitenproportioneel. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden.

0: Het is nu 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederland-presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs

0: Rust. Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Het kabinet, de vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens Hans Spekman van de FNV blijft het probleem boven de markt hangen. De vakbonden laten weten dat het kabinet geen uitdrukkelijk ja wil zeggen op de vraag of de bezuinigingen op de WW, WIA en de AOW definitief van tafel zullen gaan. De gesprekken worden gestaakt en wat de bonden betreft gaat er actie gevoerd worden. Het Openbaar Ministerie eist een maand voorwaardelijke gevangenisstraf, een werkstraf van 180 uur en een rijontzegging van een jaar tegen het Noord-Hollandse statenlid Ronald van Tichelen. De PVV reed vorig jaar maart een activiste van Extinction Rebellion bij het Haarlemse provinciehuis aan. Op beelden is te zien dat Van Tichelen stapvoets komt aanrijden, toetert maar niet stopt als demonstranten een spandoek voor zijn auto houden om de weg te blokkeren. Van Tichelen maakte een scherpe bocht en reed de activiste aan die niet snel genoeg kon wegkomen. De vrouw liep daarbij letsel op. Volgens Weer Online krijgt het oosten van het land morgen door tropische temperaturen met zwaar onweer te maken. Bij de buien kunnen windstoten van 80 km per uur en hagel voorkomen. Morgen zal de thermometer de 30 tot 32 graden aantikken. De eerste buien worden 's middags in het noorden verwacht. Het slechte weer zal plaatselijk zijn, want er zullen ook plekken zijn waar niets aan de hand is en het droog blijft. De Chinese webshop Temu heeft van de Europese Commissie een boete van 200 miljoen euro gekregen, omdat het te weinig zou doen om te voorkomen dat Europeanen illegale producten kunnen aanschaffen. Denk daarbij aan onveilige laders, babyspeelgoed met giftige stoffen of losse onderdelen die gevaarlijk voor kinderen zijn. Temu heeft de NOS laten weten het oneens met het besluit te zijn en noemt de boete buitenproportioneel. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden.

0: Het is nu 5:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reisa Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cerúndolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te gaan bij Bedden Outlet Pekela. Luxe box.

0: Nachtrust.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: We'll be right back.

Het kabinet, de vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens Hans Spekman van de FNV blijft het probleem boven de markt hangen. De vakbonden laten weten dat het kabinet geen uitdrukkelijk ja wil zeggen op de vraag of de bezuinigingen op de WW, WIA en de AOW definitief van tafel zullen gaan. De gesprekken worden gestaakt en wat de bonden betreft gaat er actie gevoerd worden. Het Openbaar Ministerie eist een maand voorwaardelijke gevangenisstraf, een werkstraf van 180 uur en een rijontzegging van een jaar tegen het Noord-Hollandse statenlid Ronald van Tichelen. De PVV reed vorig jaar maart een activiste van Extinction Rebellion bij het Haarlemse provinciehuis aan. Op beelden is te zien dat Van Tichelen stapvoets komt aanrijden, toetert maar niet stopt als demonstranten een spandoek voor zijn auto houden om de weg te blokkeren. Van Tichelen maakte een scherpe bocht en reed de activiste aan die niet snel genoeg kon wegkomen. De vrouw liep daarbij letsel op. Volgens Weer Online krijgt het oosten van het land morgen door tropische temperaturen met zwaar onweer te maken. Bij de buien kunnen windstoten van 80 km per uur en hagel voorkomen. Morgen zal de thermometer de 30 tot 32 graden aantikken. De eerste buien worden 's middags in het noorden verwacht. Het slechte weer zal plaatselijk zijn, want er zullen ook plekken zijn waar niets aan de hand is en het droog blijft. De Chinese webshop Temu heeft van de Europese Commissie een boete van 200 miljoen euro gekregen, omdat het te weinig zou doen om te voorkomen dat Europeanen illegale producten kunnen aanschaffen. Denk daarbij aan onveilige laders, babyspeelgoed met giftige stoffen of losse onderdelen die gevaarlijk voor kinderen zijn. Temu heeft de NOS laten weten het oneens met het besluit te zijn en noemt de boete buitenproportioneel. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden. Groningen 1. Me gusta mi reggae.

redden. Wij zijn de vijf. Wees door die vijf.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Gemeente Oldambt.
3: U gaat nu luisteren naar herhaling van Smeltkroes.

luisteraars, fijn dat u weer hebt afgestemd op ons programma Smeltkroes. Op deze eerste Pinksterdag, morgen van 8 tot 9 uur bij RTV Co. Dit uur ook veel muziek en tegen 8:30 een overdenking door Gineke Tijdens. De techniek deze morgen is in handen van Ronnie van der Wal en de presentatie door Jan Smits. We beginnen deze eerste Pinksterdag met het lied Samen in de naam van Jezus, en het is een samenzangslied.

Een lied ter bemoediging voor alle zieken, eenzamen en voor diegene die het moeilijk heeft. U krijgt een lied, er komen stromen van zegen. En het is Johannes Heerlied 57.

De schriftlezing is uit Handelingen 2, de uitstorting van de Heilige Geest. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezins bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En zij zeiden tegen elkaar: zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, en ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten, en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Joden, Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander: wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend: zij zijn vol zoete wijn. En nu lees ik u ook nog een stukje uit Titus 3, vers 4 tot 6. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Geest. Voor altijd Pinksteren. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Dat staat in Titus 3, vers 5. Op het Pinksterfeest in Jeruzalem waren mensen uit alle delen van de wereld aanwezig. Onder andere mensen van het eiland Kreta. Waarom we daarover beginnen? Omdat in de Bijbel een brief van Paulus staat die gericht is aan zijn medewerker Titus, die op dit eiland werkte. Misschien zijn er wel gemeenteleden geweest die in Jeruzalem het Pinksterfeest hadden meegemaakt en tot geloof waren gekomen. In de brief lezen we hoe het er jaren later in de gemeente van Kreta aan toe ging. Dat was nou niet bepaald geweldig. Niet zoals in de periode na het Pinksterfeest. Maar tegenwoordig is dat in veel kerken het geval. Als in de kerk over Pinksteren wordt gesproken, wekt dat vaak een gevoel van heimwee op. Was het nog maar zoals toen? We hebben een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest nodig. Toch is het zeer de vraag of dat verlangen terecht is. Het is wel begrijpelijk, maar niet bijbels. Gods Geest is namelijk niet uitgestort voor even, voor een paar dagen of voor een bepaalde periode, maar voor altijd. Paulus schrijft dat met nadruk. Paulus herinnert Titus en de gemeente van Kreta aan het Pinksterfeest. Hij beschrijft dat met woorden die hij vaker gebruikt. De Geest is over u uitgegoten.
Dit woord uitgieten is een aanduiding van overvloed. Om dat nog eens extra te onderstrepen, schrijft Paulus dat hij rijkelijk over ons is uitgegoten. Het taalgebruik doet denken aan de profetie van Joël over Pinksteren. God zal zijn geest uitgieten over al wat leeft. Pinksteren hoeft niet opnieuw te gebeuren, maar moet wel telkens worden beleefd. De gemeente moet de rijkdom gaan ontdekken die zij in Christus heeft. Christus heeft zijn geest gegeven, voor altijd en overvloedig. De Heilige Geest is als een bron die ook in ons leven wil werken. Een vuur dat ook in ons leven wil branden. Een wind die het schip van ons leven wil voortdrijven. Maar een zeilschip komt niet vooruit als hij in plaats van een zeil een zakdoek omhoog houdt. Jezus zegt: wie tot mij komt, stromen van levend water zullen uit zijn zijde vloeien. Hoeveel te meer zal uw hemelse Vader zijn geest geven die hem daarom vragen. Als u verlangt naar Pinksteren, besef dan wat God al gedaan heeft en ook in uw leven wil doen. Laat uw visie op het werk van de Heilige Geest niet bepalen door de gebeurtenissen in uw eigen leven. Het is een groot gevaar om op grond van onze praktijk de visie op het werk van de Heilige Geest te bepalen. Hoe zit dat bij u? Durft u in uw gebed te zeggen: dank u, o God, dat u uw geest over mij hebt uitgestort. Amen. En dan gaan we nu luisteren naar Ik heb u nodig. Daar is de solist Remco Harms.

0: Wij hebben voor deze morgen één agendapunt en deze zal worden voorgelezen door Gieneke.
1: Deze morgen is er een gezamenlijke Pinksterdienst in Sporthal de Rietkraag in Oostwold. De dienst is georganiseerd door de hervormde gemeente Oostwold en de protestantse gemeente Oost-Groningen. Het thema is verrassing. De dienst begint om 10:00. De muzikale begeleiding is in handen van de christelijke muziekvereniging Prins Hendrik uit Scheemda. Na de dienst is er koffie drinken.
0: Ik wil zingen van mijn heiland. Dit wordt gezongen door de christelijk Waddingsvinks mannenkoor.

Dit was Smelkroes met een overdenking door Gineke Tijdens. We hopen dat u van ons programma hebt genoten en wij wensen u een gezegende eerste Pinksteravond. Deze uitzending wordt aanstaande donderdagavond herhaald van 6 tot 7 uur. We hopen dat u volgende week zondag weer luistert naar ons programma van 8 tot 9 bij RTV Veko. We besluiten met het lied Halleluja.

0: nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
2: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken ook weer kunnen hervatten.
1: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.

Jezus wees de naam, dat is opwekking 921. De allerlaatste opwekkingslied die is uitgegeven. Want dit is het nieuwste lied uit de nieuwe serie, zeg maar. Opwekking 921. U luisterde weer naar een aflevering van het kosmoprogramma Dabar. Eigentijdse muziek met een blijde boodschap. Elke maandagavond van 7 tot 8 te beluisteren op Radio Westerwolde. En elke zondagmorgen van 9 tot 10 te beluisteren op RTV Go. Met nog daarvan een herhaling ook op de RTV Go op de donderdagavond van 7 tot 8. Samenstelling en presentatie Geert Smit. En het volgende, dit is een lied ook van de nieuwe serie 917 opwekking. God regeert. Het is wel een vrij lang nummer, maar ga daar maar lekker voor zitten.

je alleen een piano en een Hammondorgel en natuurlijk de stem van C.C. Winehouse met het aloude lied What a Friend We Have in Jesus. Het volgende is ook van een zangeres. Zij komt uit Nieuw-Zeeland en ze maakt heel erg mooie zien. Maar het pakt ook een oud nummer die ze even weer zingt in. Is altijd helemaal goed. Brooke Littlewood met Soon.

U blijft al. U blijft altijd dezelfde die u was en die u zal zijn. You will always be. Sydney Beckham was dat samen met de Red Rock Worship. Wie ook mooi kan zingen en ook lekker vrolijk altijd, is The Weedy Kingdom, Lake of Fire.

Jennifer's Call was dat met Hero. Het volgende lied, oh ja, daarvoor horen we natuurlijk nog een nummer van Chris Tomlin, Jason Ingram en Pat Barry, The Rivers of Joy. Dan gaan we nu naar de andere kant, want daar staat Melody Malone klaar, opgenomen tijdens The Passion, Holy and Pleasing.

Tiffany Hudson was dat met en John Wilde met A Room. En zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering van De Baar. Ik hoop dat je hebt genoten. Volgende week zijn we er weer, moet ik zeggen. Volgende week, komende zondag, dan zijn we er weer, in elk geval op Radio Westerwolde. En we sluiten af met Hoe Sterk Ook de Storm. Is altijd al zo geweest. 919.

0: na het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
2: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
1: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. De overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warfum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
3: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
1: De opvang in Warfum is voor 4 dagen. Dan het weer nog vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zonnesluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.

Goedenavond, luisteraars van Radio Westerwolde en RTV Go. Hartelijk welkom bij het programma Muziek voor het Hart. Vanavond op een bijzondere avond, de zondagavond, Eerste Pinksterdag. We willen graag luisteren naar 2 uur met liederen al dan niet op verzoek, teksten of een gedicht. Ter bemoediging en als lofprijzing van God, want Hij is de God die liefde en trouw bewijst. De presentatie is vanavond in handen van Harma Walken-Stempener en de techniek wordt verzorgd door Gert Wubs. En we hopen met u op een mooie avond. Ja, de boodschap van Pinksteren wordt door veel mensen niet meer begrepen. Met Pinksteren vieren wij en de kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. 7 weken, 50 dagen na Pasen. De naam Pinksteren komt van het Griekse Pentekoste, dat 50ste betekent. En wat en of wie is de Heilige Geest? God is geest. Herman Boon zingt hierover.

Een mooi rustig begin van de avond. We luisteren nu naar een lied uit Opwekking, Opwekking 334. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Kom, Heilige Geest, stort op ons uw vuur.

Weerplaat 59, vers 3, is wolken boven onze hoofden. Ontsteek wat gij beloofde. Het vuur dat ons geleidt. Zet ons in lichte laaien. Laat hem ons hart doorwaaien. Die troost en voor ons pleit. En het lied waar we nu gaan luisteren is weer een andere uit Weerklank. Ja, ik ben hier, staat hier nog geen meer bundels. Maar Weerklank 192. En dat is het lied Geest van Hierboven.

De volgende week is Muziek voor het Hart weer gewoon op de maandagavond, Theo Vlente 1 juni. Dan zit ik er weer en u kunt u mij bellen voor verzoekjes. Dus Harma Walkens. Telefoon 06-30-63-1466. Dus Harma Walkens volgende week. Telefoon 06-30-63-1466. Of mailen harmatempener@live.nl. De kerkdienst die u na dit programma nog kunt beluisteren is van vanmorgen, eerste Pinksterdag. En die is vanuit de protestantse

Dat komt omdat de uitzending nu op zondagavond is. En normaal is de bingo op zondagavond. Maar het is technisch een beetje te moeilijk om er allemaal aan te passen. Dus voor deze keer kunt u terugluisteren op Radio Bingo. En dan alle andere keren kunt u klikken op Muziek voor het Hart. Nou, tot zover de afkondigingen eerst even. En dan gaan we beginnen met de verzoekjes. 18 mei was mevrouw T. Meijer Beukens jarig in Sellingen. Mevrouw Meijer, u wordt gefeliciteerd door de PKN-gemeente van Sellingen met uw 82e verjaardag. Voor u het lied Samen in de naam van Jezus. Ik vind deze uitvoering heel mooi, gezongen door christelijk mannenkoor Asaf Dedemswaard. En Asaf is een Hebreeuwse jongensnaam en het betekent bewaarder.

18 mei was de verjaardag ook van mevrouw Zet van der Laan Naaier in Vlagtwedde. U mocht ook felicitatie krijgen van de PKN-gemeente van Vlagtwedde deze keer. Met uw 79e verjaardag gefeliciteerd nog. Het lied wat ik gekozen heb heet Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Het is oorspronkelijk een gedicht van Annie Eiskes Koger en op muziek gezet. En het staat sinds 2004 in een nieuwere bundel van Johannes de Heer, nummer 981. Het wordt gezongen door het Christelijk Groot Gemengd Koor onder leiding van

De bewoners van de Brinkstee in Onstwedde feliciteren hun medebewoner, mevrouw Willy Wups, met de verjaardag van 19 mei. Voor u het lied Vader, ik aanbid u. En dat is een lied van de drie eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Want je hoort ook Jezus, ik aanbid u. Het is Johannes de Heer, lied 85. En u hoort koor en samenzang.

Nou, de oplettende luisteraar heeft hier vast en zeker de Gideon-groep van gehoord. En dan wist hij het niet, want ik kreeg het doorgestuurd. Maar ja, mooi. 19 mei, ook de verjaardag van mevrouw G. van Oosterum van Kampen in Scheemda. U wordt gefeliciteerd door de hervormde gemeente van Nieuwe Pekela met uw 83ste verjaardag. Voor u het bekende lied Ik wil zingen van mijn heiland. Ja, hij staat er eigenlijk bijna iedere week in. En ik vind het ook gewoon een prachtig lied en mooie muziek. Dus daar gaan we nu naar luisteren.

En op 20 mei mocht u, meneer J. Koppen in Meeden, uw verjaardag vieren. De felicitatie komt van de christelijk gereformeerde gemeente van Nieuwe Pekela. Voor u het lied Het Nieuw Jeruzalem, gezongen door christelijk mannenkoor Stadskanaal.

En op 20 mei was de verjaardag van de heer H. Zijlstra in de Blankenborg in Blijham. U mocht 87 jaar worden en u wordt gefeliciteerd door de hervormde gemeente van Vlagtwedde. God zegen gewenst in een nieuw levensjaar. Wat de toekomst zal brengen weten we niet, maar wie vertrouwt op de Heere zal hij geleiden. Lied 880 is het in Johannes de Heerbundel, wat de toekomst brengen mogen.

voor alle jarigen van de afgelopen week, niet met name genoemd. En degene die vandaag jarig zijn, maar dat komt dus volgende week maandag weer. Dan volgt nu het lied Tel uw zegeningen. Johannes de Heer 256 en de coupletten 1, 2 en 4 worden gezongen. Samen zang vanuit de grote kerk in Maassluis.

woorden van Gods liefde voor iedereen die het moeilijk heeft, zich eenzaam voelt, ook op zo'n dag als vandaag. Wees niet bang, geloof alleen. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Ik kom je ongeloof te hulp wanneer je geloof tekort schiet. Ik geef je mijn geloof en bewerk dat jij ontvangen zult wat ik aan jou beloof. Woorden uit Markus 9, vers 23 en 24. Troostende woorden in het lied Vrees niet, geloof alleen. Gezongen door Christelijk Mannenkoor Asaf Dedemsvaart.

Truus van der Roest schreef in haar bundel Veilig in Gods Hand het gedicht Gods Geest. Het zijn 5 coupletten en na ieder couplet volgt een lied. En dat is gebaseerd op Romeinen 5, vers 5b. Omdat God zijn liefde in ons hart heeft uitgestort door ons de Heilige Geest te geven. Ik geloof in de Heilige Geest die mij zo met de Vader verbindt, dat bij alles wat mij overkomt, mijn vertrouwen in hem het toch wint. Die ervaring bepaalt het geluk en de zin van mijn aardse bestaan. Want dat God dit gebruikt voor zijn doel, toont die geest mij uitdrukkelijk aan. We luisteren naar het lied Leid, vriendelijk licht. En het wordt ook weer gezongen door Christelijk Mannenkoor Asaf.

Ik geloof in de Heilige Geest die mijn menselijk temperament zo beïnvloedt dat dit mij bewaart voor een geestelijk faillissement. Stap voor stap geeft hij me te verstaan dat Gods beeld zich pas in mij herstelt als ik toelaat dat hij in mij werkt en mij dagelijks als gids vergezelt. We luisteren naar Selah, naar het lied Het Woord van God.

Ik geloof in de Heilige Geest, die constant mijn gedachtegang richt op het ja-woord dat God van mij vraagt, als een zaak van het hoogste gewicht. Uit mijzelf ben ik immers geneigd daar vaak nauwelijks acht op te slaan. Maar dan is het de Geest die mij leert voor Gods aanwijzing open te staan. We luisteren naar Stromen van Zegen. Johannes de Heer 57, weer koor Asaf met soliste Lutine Postuma.

Ik geloof in de Heilige Geest, die mij altijd weer roept tot een taak, maar mij ook van de gaven voorziet, waarmee ik iets kan doen voor Gods zaak. Sorry. Want elk werk dat de uitbreiding dient van zijn rijk, dat eens komt hier op aard, blijkt, zolang deze geest het maar stuurt, onherroepelijk het aanpakken waard. We luisteren naar het lied Geef Vrede, Heer, Geef Vrede. Gezang 285 in de coupletten 2 en 3 uit het liedboek voor de kerken. En het is Weerklank 429, ook coupletten 2 en 3. En het was gezongen door Selah.

Ik geloof in de Heilige Geest, die in uren van zorg en verdriet mij vertroost en zelfs tastbaar bewijst dat o God mijn verscheurdheid doorziet. Zo geraakt tot in het diepst van mijn hart wordt zijn liefde een realiteit en beleef ik het werk van die geest als een wonder voor nu en altijd. We luisteren naar het lied Uw Licht, gezongen door Christelijk Urker Visserskoor Crescendo met Piet Baarsen, bariton.

wil een klein stukje lezen uit een dagboek van dominee Arie van der Veer. Dit is de dag. En het is een stukje over Pinksteren natuurlijk. Pinksteren is gaan lijken op Jezus Christus. De ontmoeting met hem gaat nog dieper dan de ontmoeting die Mozes had. Bij Mozes lag er een glans op zijn gezicht toen hij God ontmoette. Wie in Jezus Christus gelooft mag weten dat God in zijn hart woont. Dat blijft niet onzichtbaar. Het komt naar buiten. Steeds meer worden christenen veranderd naar zijn beeld. Ze worden zijn spiegelbeeld. Luisteren naar het lied Mijn Herder, gezongen door Selah.

Ja, daar word je even stil van. Het volgende lied heet Kom in mijn hart. En dat was gezongen door Christelijk Jongmannenkoor Soli Deo Gloria uit Urk.

Uit het boekje Windveren van Annie Eiskes Koger lees ik het gedicht Kom, Heilige Geest. O Geest van God, die leven om u spreidt, laat hier de kerk niet hopeloos verzanden. Gij die Gods kerk beveiligt wereldwijd, vergeet uw kerk niet in de lage landen. Doe in de jeugd een nieuwe gloed ontstaan. Wil op het altaar een nieuw vuur ontsteken, voordat de vlam geheel is uitgegaan. O Geest van God, laat toch de vurige tongen weer zichtbaar worden boven Christus' kerk. Dan zullen wij, de ouden en de jongen,

weer blij getuigen van Gods heerlijk werk. Geest van God, blaas op mij. Opwekkinglied 565, gezongen door Opwekkingskoor.

In Handelingen 2, vers 1 tot 2 lezen we: toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens kwam uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. We luisteren naar het lied Wij leven van de wind. En er is weerklank 208, de coupletten 1 en 3. En het is een opname van Nederland Zingt.

Nel Benschop schreef in het de gedichtenbundel Een vlinder van God het gedicht, die heet dan Pinksteren. De wereld krijgt een andere kleur, de kleur van zonlicht en van vuur. God opent wijd de hemeldeur en laat zijn duif los in dit uur. De duif des geestes vliegt omlaag, de vrede is in ons bereik. God geeft het antwoord op de vraag: Heer, komt in deze tijd uw rijk? Uw vuur zet onze tong in vlam en iedereen kan ons verstaan. De geest die uit de hemel kwam, is tot ons, mensen, ingegaan. Dan vliegt de duif weer naar omhoog, legt het olijfblad aan Gods voet. Gods stormwind maakt de wateren droog. God redt de wereld van de vloed. En ook in Handelingen 2, vers 3 lees je: Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen en op iedereen kwam de vlam neer. Dan past daar het lied bij: Tekenen van vuur en wind. Weerklank 588. Coupletten 1, 2 en 5. En er wordt gezongen door de kinderen van Bijbelclub De Regenboog.

Wij gaan op weg met brandend hart, met een gebed bij elke stap. Het lied van hoop klinkt door de landen, zingend van de nieuwe dag. 2000 jaar en dag en nacht brandt deze vlam, verlicht ons land. Mensen wachten, harten smachten naar een liefde die verwarmt. En dan is het refrein, en dat is heel bekend. Laat de vlam weer branden als een helder baken, als heroud van het morgenuur. Laat het lied weer sprankelen, laat de liefde branden als een vuur. De liefde roept, de waarheid spreekt. Dat is de kracht waarmee wij gaan. Om hen die vallen, hen die wankelen, op te vangen in uw naam. Er is opwekking 404 en het wordt gezongen... Dat weet ik eigenlijk niet, opwekking.

In vuur en vlam zet ons de geest, gegeven op het Pinksterfeest. Ten leven op ons uitgestort, hoor hoe Gods kerk geboren wordt. Wie door dit vuur wordt aangeraakt en uit het ongeloof ontwaakt, beleeft God lof een ommekeer, de dag van de verrezen Heer. En is uw vlam haast uitgeblust, gij moedeloze, hier is rust. Al wie in eerbied voor hem knielt, wordt met zijn vuur opnieuw bezield. Zo waait de wind, zo blaast de geest, zo laait het vuur van Pinksterfeest. Wij zijn het lichaam, hij het hoofd, uw naam, Heer Jezus, zij gelooft. De tekst is van A.F. Troost en staat in weerklank 197. En ongetwijfeld zal het in heel veel kerken zijn gezongen. Tenminste, in Vlagwedde wel. En we luisteren nu naar dit lied. Dus weerklank 197, 1, 2, 5 en 9.

heb het even niet voor mekaar. Ik lees een gedicht, maar even kijken. Ja. Een gedicht uit het boekje Bemoediging van mevrouw N.C. Otgaar. De Heere is mijn licht. Naar Psalm 27 en Johannes 8, vers 12 en Efeze 5, vers 8. Een kind van God wordt nooit terzij geschoven. De Vader heeft er nooit één op doodspoor gezet. Wij hebben hier een taak, totdat we bij hem komen, die ook ons leren wil te dienen door gebed. De Heiland is het licht door God aan ons gegeven. Hij deelt daarvan zo graag aan al de zijnen uit, opdat zij tot zijn eer op aarde kunnen leven, totdat God zelf aan het eind zijn poort voor hen ontsluit. Voor oud en jong, voor ieder is het leven een opdracht om een licht voor anderen te zijn. Hoe donkerder het wordt, hoe meer het licht gezien wordt, al is het in zichzelf nog zo gering en klein. Heer Jezus, laat uw licht dan zo mijn ziel bestralen, dat anderen het zien en komen tot uw licht, zich buigen bij uw kruis en ook uw licht ontvangen. Heer, houd daartoe mijn oog steeds op uzelf gericht. Luisteren we naar het lied, een bekende van Opwekking 214. Ik wandel in het licht met Jezus. En het wordt gezongen door de Gideongroep.

En het volgende lied wordt ook gezongen door de Gideon Groep. En dat is Zoek eerst het Koninkrijk van God. En dat is gemaakt geschreven naar Matthäus 6, vers 33. Het is weerklank 249 en opwekking 40.

Het volgende lied is geschreven door Huub Oosterhuis en staat in het liedboek voor de kerken 247. De geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt en al wat groeit en leeft, zijn adem uitgezaaid. De geest van God bezielt wie koud zijn en versteend, herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld. Wij zijn in hem gedoopt, hij zalft ons met zijn vuur. Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. Wie weet van waar hij komt, wie wordt zijn licht gewaar? Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. De geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God, dat hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood, opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt. Kom, Schepper, Geest, voltooi wat gij begonnen zijt. En dat wordt gezongen door het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal.

Ja, en nu al die mooie liederen en alles waar Pinksteren voor staat, kunnen we alleen maar danken met het lied Dankt, dank nu alle God. Muziek van Johann Sebastian Bach. En het was gezongen door, in de bewerking van Jan Zwanepoel, door koor Asaf uit Dedemsvaart.

Ja, en dan zijn we weer aan het eind, bijna aan het eind gekomen van het programma. Volgende week is het programma Muziek voor het Hart weer gewoon op de maandagavond. En dat is dan 1 juni. En dan hoop ik er weer te zitten. En u kunt mij nog bellen voor deze week voor verzoekjes. Het liefst voor vrijdag. Dus op telefoonnummer 06 30 63 14 66. Dus Muziek voor het Hart door Harma Walkers. Telefoon 06 30 63 1466. Of mailen harmatimpener@live.nl. En na dit programma kunt u nog luisteren naar een kerkdienst die vanmorgen, eerste Pinksterdag, is opgenomen vanuit de protestantse gemeente van Vlagtwedde. Voorganger dominee Meijer. En het thema is Feest van de Wereldvaart van de Heilige Geest. Gert, bedankt voor de techniek. Ik wens u allen een mooie avond verder nog. Een goede tweede Pinksterdag. En luisteren nu naar een mooi instrumentaal nummer, Geest van Hierboven. Het is een kleine sonate. En een goede avond.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
2: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
1: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
3: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn, nee.
1: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstellen in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, kerkdienst uit de regio.

Goedemorgen gemeente, ook u die thuis met ons verbonden bent of die hier te gast bent. Welkom in deze eredienst op eerste Pinksterdag, waarin onze eigen voorganger dominee Van der Top voorgaat. In deze dienst doet Thomas Wild Snoek openbare belijdenis van het geloof. Na de dienst kunt u Thomas Wild de hand drukken bij de kansel en daarna is er gezamenlijk koffiedrinken. Er zijn vandaag twee collectors bestemd voor de kerkrentmeesters en de Pinkster zendingscollecte voor de GZB. U kunt uw gaven geven in de schalen bij de uitgang. Denkt u ook aan de zendingsbusjes bij de uitgang. In de dienst op tweede Pinksterdag hoopt dominee Van Ommeren uit Drachten voor te gaan. Er is ook dan een gedrukte liturgie. Deo Valente volgende week zondag hoopt onze eigen voorganger dominee Van der Top voor te gaan in de dienst van afsluiting winterwerk. Aansluitend aan die dienst is er gezamenlijk koffiedrinken. Er is dan ook een gedrukte liturgie. Dinsdag 26 mei om 19:30, dus dat is om 19:30, is de Israëlavond in de kerk. Iedereen van harte welkom. Voor verdere informatie zie het kerkblad. Deelnemers aan het gemeenteuitje van 30 mei worden verzocht om 11:45 aanwezig te zijn bij de kerk, dus 11:45. We vertrekken om 12:15. Het intochtslied dat we voor zover mogelijk staande gaan zingen is lied 147, de versen 1, 3 en 6. Lied 147, de versen 1, 3 en 6. Dit is een lied uit de evangelische liedbundel. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie allen een gezegende dienst en een gezegend Pinksterfeest.

Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw houdt in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente thuis en hier aanwezig, wij mogen de dienst voortzetten met het zingen van Johannes Heer 120, 1, 2, 3 en 4. Heer, ik geef me aan u volkomen en wat daar verder volgt.

Gemeente, op deze eerste Pinksterdag beleiden wij ons geloof in de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die ons opdracht zijn wet zijn geboden te houden, die in een hoofdsom samengevat zijn door de Heer Jezus, namelijk dat we Hem liefhebben bovenal en onze naaste als onszelf. Na de geloofsbelijdenis die wij staande mogen beleiden, gaan we zingen van Gezang 477, vers 1 en 2. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Zullen we nu gaan staan? En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Wij geloven in één God. En je mag ook zeggen, ik geloof in één God. De Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God en licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door Hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is Hij weer opgestaan, overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest geloven wij, geloof ik, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven in één heilige, algemene, apostolische kerk. Wij beleiden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen.

Gemeente, laten wij nu de Heere God bidden om zijn leiding en zegen over deze dienst. Almachtige drie enige God, dank dat wij vandaag het Pinksterfeest weer mogen vieren. Eens het begin van uw wereldwijde kerk. Heren, en ook dat zij in deze dienst van broeder Thomas Wild de belijdenis mogen horen en ja op uw woord. In het openbaar zegen hem en zegen ons als gemeente daarin. Evenals op al die andere plaatsen in de wereld waar dat gebeurt. Heer, want u gaat door met het bouwen en groeien van uw kerk, dat het bloeit in deze wereld tot zegen voor alle mensen. Vanuit onze natuur zijn we niet zo geneigd om u te volgen en te dienen. Dat zien we ook in deze wereld. Maar u breekt door uw Heilige Geest. En in het bijzonder mogen we dat ook vandaag gedenken. Die overvloedige uitstorting over alle vlees, alle mensen. Niemand uitgezonderd. Door alle tijden heen. Het was niet op één moment alleen, maar het gaat maar door. Heren, doe ons dat ervaren ook vandaag in deze dienst. En doe het ons geloven in ons hart dat het alles van u komt. En dat u nooit stopt totdat u bent gekomen. Heren, wilt u zo met ons meegaan? Vergeef ook alles wat niet is naar uw wil. Maak ons rein voor u met ons hart. Luisterend met ons hart, sprekend door uw geest en woord. Dat bidden we uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit Handelingen 2, vers 1 tot 4 en 14 tot 21, waarvan de tekst onder andere vers 21. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden, gered zal worden. En de andere schriftlezing uit Johannes 3, vers 14 tot 21. En we gaan nu eerst lezen uit Handelingen 2, vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En het vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Vers 14, maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen. Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze

Mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. Maar het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Johannes 3, vers 14 tot 21. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Vers 16 en 18a zijn ook de tekstversen. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. Met andere woorden, tot getuigenis. Zover schriftlezing en tekstlezing. Geloven zonder grenzen, alle volken, ieder hart. En we zingen de psalm 116, die ook door Thomas Wild is aangedragen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Hij neigt zijn oor, hij luistert naar mij. En wat daar verder volgt,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Geloven zonder grenzen, alle volken, ieder hart. Zou dat ooit gebeurd zijn als er geen Pinksterfeest was geweest? Jeruzalem, Samaria, uiterste van de aarde, alle volken, ieder hart. Ja, sinds Pinksteren is het christelijk geloof alleen maar grensoverschrijdend geweest. Voor Pinksteren, in de oud-testamentische tijd, cirkelde alles om en nabij Jeruzalem. De tempel, koningschappen, het lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar sinds Pinksteren en de overvloedige uitstorting van de Heilige Geest wordt het belangrijkste kenmerk van de volgelingen van de Heer Jezus dat ze grenzen durven te overschrijden. Dat ze nergens bang voor zijn. Ze hebben durf, enthousiasme, denken niet zozeer aan zichzelf, maar zijn in alles gericht op hun hemelse Vader. Hemelse zender. Apostelen, uitgezondenen van de Heer. Een woord dat komt van het Griekse woord apostello. Uitzenden betekent dat. Ze hebben het allemaal kunnen doen, gemeente, omdat de Heiland zijn belofte houdt. U zult kracht, durf, geloof, vertrouwen mag je ook zeggen. U zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en u zult. Ja, het zal gebeuren. Mijn getuigen zijn te Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u. Met mijn geest, met mijn kracht. Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Ja, grensoverschrijdend. Naar buiten toe. Van Jeruzalem af, gemeente. Dat is een belangrijk kenmerk van de Nieuw-Testamentische Pinksterfeest. Van het begin van een nieuwe tijd. Terwijl zij eensgezind bijeen waren, kwam er plotseling uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vulde het hele huis waar ze zaten. En tongen als van vuur, gemeente, zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En het gevolg van dit alles? De geboorte van de kerk van Jezus Christus. 3000 zielen werden gedoopt in de naam van Jezus Christus na de toespraak van Petrus. Hun zonden werden vergeven, ze ontvingen alles en allen de gave van de Heilige Geest. 3000 mensen die op één dag in de Heer Jezus zijn gaan geloven. Waar maak je dat vandaag de dag nog mee? Ja, in alle opzichten worden grenzen overschreden. En dat is nou in het geheel niet het werk van mensen, van de kerk, van mensenhanden en mensenharten. Nee, in de eerste plaats is dat het werk van de Heer God zelf. Het gevolg van het in vervulling gaan van de belofte van God bij monden van de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, alle mensen. Er zullen dromen, gezichten, profetieën, wonderen, tekenen zijn. En het zal zijn, zo besluit de profeet met zijn voorzegging, dat ieder, ja allen, die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig, behouden zal worden, gered zal worden. Nu hoor je nog wel eens zeggen dat het niet zozeer gaat om de kerk, maar om het geloof dat de kerk verkondigt. En gemeente, toch zijn die twee onlosmakelijk verbonden. Het een komt voort uit het ander en het ander is afhankelijk van het een.
Geloof en kerk. Kerk en geloof. Ja, misschien is de kerk wel eens verworden tot het werk van mensen. Maar wat Gods bedoeling is, moeten we op ons concentreren. Gods bedoeling is, en zeker sinds Pinksteren, dat het zeer zeker om de kerk gaat. Want het is zijn kerk, Kyriake. Dat wat van de Heer is, betekent het niet meer en niet minder. Hij riep haarzelf uit de duisternis van het heidendom tot zijn wonderbaar licht. Hij houdt haar in stand. Plaatselijk, landelijk, wereldwijd, door alle eeuwen, totdat hij komt. Daar gaat het om. Dat is haar wortel. Ook hier in Westerlee, Heiligerlee. En de omliggende plaatsen. Waar u ook vandaan komt vandaag. Ga dan maar eens terug naar die betekenis in haar oorsprong. Dat wat van de Heere is. De hele gemeente wereldwijd is van de Heer en wordt samen kerk genoemd. Zijn gemeente, zijn lichaam, de enig ware kerk van Christus. Sinds Pinksteren door de Heilige Geest gesticht, gevormd en onderhouden. Sinds Pinksteren uitgegroeid wereldwijd tot de uiterste van de aarde. En groeien gemeente, dat doet zij nog steeds, tot hij komt. Op dit moment zijn er zo'n 2,5 miljard christenen op aarde. Maar een wereldbevolking van 8,3 miljard. Er zijn dus 30% van de totale wereldbevolking christenen. Maar dat zijn dus nog lang niet alle volken, en dat staat er. Alle mensen moeten immers het evangelie horen. Alle mensen de gelegenheid krijgen om de Heer Jezus echt te leren kennen. Hun leven voortaan voor hem en met hem te leven mogen. Maar hoe kunnen ze hem leren kennen, zegt Paulus, als ze niet van hem hebben gehoord? En als een van de tekenen van de tijd noemt de Heer Jezus juist de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk van God aan alle volken. Pas als dat is gebeurd, schrijft Matthäus, dan zal het einde komen. Zeker, hij waarschuwt dat er ook verschrikkelijke dingen zullen gebeuren. Bij de voleinding der tijden lezen we bij Matthäus, evenals bij het citaat van Joël, dat Lucas hier in ons schriftgedeelte aanhaalt, dat er valse profeten zullen zijn, hongersnoden, aardbevingen, oorlogen, bloed, vuur en rookwalm, dat is niet mis. De liefde verkilt. De zon verandert in duisternis. De maan in bloed. Ja, dat alles, gemeente. En toch, het belangrijkste teken waaraan je kunt zien dat hij spoedig weerkomt, die verkondiging van het evangelie overal op aarde. Daar moeten we op letten. Daar mogen we ook in betrokken zijn. Immers alle volken, alle mensen, alle vlees moet het horen, geloven, weten en vol worden met die geest. Zijn geest wordt immers uitgestort op alle vlees. Zo staat het er en zo wordt het ook bedoeld. Nu gebeurt zending op zoveel manieren dat je misschien inderdaad haast kunt zeggen dat het evangelie bijna overal verkondigd is of wordt. En toch zijn er nog onbereikte volken en stammen. Veel meer dan wij denken. Eenvoudigweg omdat de Bijbel nog lang niet in alle talen is vertaald. Dus kunnen die mensen het ook niet weten. Die verkondiging in woord en daad moet dus nog wel even doorgaan. En is inclusief alfabetisering, dat wil zeggen dat een taal op schrift wordt gesteld en daarna in de Bijbel wordt vertaald. Dat is een langdurig proces van soms wel 20 jaar. Toch moeten alle mensen bereikt worden.
en die geest moet uitgestort op hen allen. Dat gebeurde met Pinksteren in bijzonder. Dat proces gaat echter onverminderd door totdat hij komt. Ja, gemeente, verkondiging als teken van zijn tijd. Hij weet wanneer, wij weten dat niet. En daarom moeten wij waakzaam zijn. Altijd bereid hem te ontmoeten. Ofwel als wij sterven, plotseling of door een ziekteproces of anders. Als hij ons dan roept, ofwel dat hij zelf komt. Als wij hem tegemoet gaan. Evangelieverkondiging, gemeente, is een zegen van Gods genade. Een teken van Gods tijd. Overal waar dat getrouw gebeurt. En daar moeten we ons op focussen. Ook vandaag hier in Heiligerlee. Werk van Gods Heilige Geest. Een wonder bovendien dat hier nog zo kan in vrijheid. In veel landen worden de touwtjes om christelijke gemeenten strakker aangehaald en grenzen kleiner gemaakt. In veel landen mag het niet meer of niet grenzeloos verkondigd worden. Hier nog wel. Ook al zien wij in Nederland en Europa wel steeds meer beperkingen. Maar ziet u dat dan ook als een teken en zegen van God zelf, dat het toch nog overwegend in vrijheid kan? En doet u daar ook wat mee, gemeente? Door zijn Heilige Geest. Direct verbonden met de belofte van de Heere God aan Abraham, waarin hij hem belooft dat in hem, in Abraham, alle volken der aarde gezegend zullen worden. Dat is een van de eerste beloften die zo belangrijk zijn in de Bijbel. Naast de moederbelofte, naast de belofte aan Noach, is dit een van de grootste en mooiste beloften uit de Bijbel. Alle volken der aarde zullen gezegend worden met dit evangelie van behoud en eeuwig leven door het geloof in Jezus Christus. De zoon van David, de zoon van Abraham. Ja, gemeente, hoe onbeschrijfelijk groot, hoe onbeschrijfelijk grenzeloos is de zegen die God in Abraham aan de mensheid tot haar behoud heeft geschonken. Paulus noemt die zegen van God, die genade, in zijn brief aan de gemeente van Efeze alles overtreffende rijkdom. Alles overtreffende rijkdom van Gods genade. Gods zegen. Dat wil zeggen dat er niets in dit leven bestaat dat belangrijker, heerlijker of mooier is dan deze zegen van God. En nu weten we dat alle rijke dingen van dit leven vaak duur gekocht moeten worden. Wil je ze bezitten? Wil je je eigenaar kunnen noemen? Een mooie fiets of scooter, een mooie auto, een mooi huis en noem maar op. Maar gemeente, wat is nu zo bijzonder aan deze rijkste bezitting die er bestaat van God? Het kost ons niets. Om niet ontvangen we die uit Gods hand. Door genade zijn we gered. Wij, die vanuit onze natuur dood waren, door onze zonde, zegt Paulus, God heeft ons met Christus levend gemaakt. Omdat hij barmhartig is. Omdat zijn liefde voor zondaren en zijn zo geliefde wereld onbegrensd en onbeperkt is. En de tekst die jij vandaag meekrijgt, Thomas Wild, vat dat alles perfect samen. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want wie in hem, in Jezus Christus gelooft, wordt niet veroordeeld. Ja, God heeft ons in de weg van geloof samen met Christus opgewekt. Uit de dood en een plaats gegeven in de hemel. In de hemelse sferen of gewesten. In Christus Jezus.
En we danken dat dus niet aan onszelf. Nee, gemeente, die zegen van God, die genade is een geschenk van hem. Zegt Paulus heel duidelijk. Pro Deo. Van God, voor God. Hij staat centraal, gratis. De enige voorwaarde is geloof in Christus. En dat geloof is juist ook datgene wat de Heilige Geest geeft om niet. Ja, gemeente, zegt ook onze tekst. Ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden, zal gered worden. Die mens wordt met Johannes gesproken niet veroordeeld. Omdat Christus dat oordeel reeds gedragen heeft aan het kruis. Dus als u, als jij, jonge meisje hier in de kerk, ook echt gelooft in de Heere Jezus Christus als je persoonlijke heiland, die voor jou en voor u alle zonden met de hemelse Vader heeft verzoend, ja, juist, dan is dat al het werk van de Heilige Geest. Dat kan niet anders. En dat mag je dan ook zeker zeggen van het verlangen dat God door zijn Heilige Geest in jou heeft gelegd, Thomas Wild, om voor hem en zijn kerk en zijn gemeente in het openbaar belijdenis te willen doen van je geloof in God de Vader, in God de Zoon en in God de Heilige Geest. Dat is het werk van God door zijn geest. Tegen de Korintiërs zegt Paulus het zo. Wij hebben de geest uit God ontvangen om te kunnen weten de dingen die ons door God uit genade zijn geschonken. Anders hadden we het niet gezien. Daarom hebben we de geest van God ontvangen. Om God te kunnen begrijpen. Met andere woorden, we zouden niets van het geloof begrijpen als niet de Heilige Geest het ons zou laten zien en uitleggen vanuit de Bijbel als Gods woord. Ja, door de Heilige Geest gaan we echt zien hoe onmetelijk en hoe grenzeloos Gods zegen is die hij ons in de lijn van Abraham, David en zijn grote zoon Jezus schenkt. En Abraham, nee, gemeente, dan wordt het in Christus, zoon van David, zoon van Abraham, worden alle geslachten, alle volken op de aarde gezegend. Alle volkeren bij Abraham en Matthäus. Alle vlees bij Joël en Lucas. Allen bij Timotheus. Zij en wij, gemeente, wij worden allen gezegend in de komst en wederkomst van en het geloof in de Messias, Jezus Christus, onze Heere. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft. Want wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. En het zal dus zijn, zo zijn, dat ieder die de naam van de Heere aanroept, zalig zal worden. Amen. We zingen nu Psalm 67, 1 en 2. God zij ons gunstig en genadig. Dat is ook een gebed.

Gemeente, wij mogen nu overgaan tot de bevestiging als lidmaat van de Protestantse Kerk in Nederland en van de hervormde gemeente al hier in Westerlee Heiligerlee van Thomas Wild Snoek. Gemeente, laten we daarvoor nu eerst in gebed gaan. Almachtige God, Vader van alle barmhartigheid, wij danken u nederig en met ons hele hart voor uw goedheid en genade en zegen aan ons en aan alle mensen bewezen. Wij loven u om onze schepping en bewaring en om alle zegeningen van dit aan ons door u geschonken leven. Maar bovenal om uw onschatbare liefde, waardoor u de wereld hebt verlost in onze Heer Jezus Christus. Wij danken u voor de wegen en middelen van uw genade en de hoop van uw heerlijkheid. Wek in ons hart een waarachtige dankbaarheid dat wij uw lof gaan verkondigen in elke gelegenheid die zich voordoet. En dat we dat niet alleen doen met de lippen, maar door ons hele leven heen. Door ons toe te wijden aan uw dienst en voor u te wandelen in gerechtigheid, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, aan wie met u en de Heilige Geest alle eer en heerlijkheid toekomt in eeuwigheid. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Thomas Wild Snoek verlangt ernaar om in uw midden persoonlijk een openlijk belijdenis van zijn geloof af te leggen, omdat hij zo mag delen in de volle gemeenschap der kerk. Thomas Wild wordt door deze belijdenis toegelaten tot het heilige avondmaal en draagt voortaan medeverantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente van Christus al hier. En mocht het zo zijn wat niet zal gebeuren, misschien met verhuizen ergens anders. Maar je bent dus lid van de wereldwijde kerk van Christus. Gemeente, wij geloven en belijden dat God in Christus zijn kinderen vergadert uit alle rassen en volken en hen verenigt tot één lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd is en wij de leden zijn. Daarom behoren wij als leden van Christus gemeente in de eerste plaats gedoopt te zijn. En dat gebeurt in onze hervormde gemeenten, voorheen hervormde kerk, meestal niet lang na de geboorte van het kind. De heilige doop is immers het merk en veldteken van Christus. Daarin beloven de ouders hun kinderen naar vermogen op te voeden en te laten onderwijzen. En in het heilige avondmaal, waar Christus ons brood en wijn geeft als tekenen en zegelen van zijn gekruisigd en verbroken lichaam en zijn vergoten bloed, verbindt hij ons telkens opnieuw weer tot de waarachtige gemeenschap met zichzelf en met elkaar. En opdat wij op die wijze met Christus verenigd zijn, zijn wij ook geroepen in woord en daad hem te belijden als Here en Heiland en Gods Koninkrijk te verkondigen en te verwachten.

0: Nu heeft de kerkraad Thomas Wild, na u gevraagd te hebben naar uw geloof en kennis van de waarheid, met vertrouwen en blijdschap in uw voornemen toegestemd. Gemeente, ik moet even tussendoor zeggen dat u na de bevestiging zingt van Psalm 134, vers 3. Dan hoeven we niet weer dat te zeggen. En nu wil ik graag de drie bevestigingsvragen stellen. En daarom verzoek ik u, Thomas Wild Snoek, nu u belijdenis van het geloof zult afleggen, op te staan. En in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de belijdenis der vaderen te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, belijdt u te geloven in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, en in de Heilige Geest. Ten tweede, aanvaardt u de roeping om als lidmaat van de gemeente die God zich in Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, door zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, uw heiland te volgen in leven en in sterven, hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in zijn koninkrijk. En ten derde, wilt u in de gemeenschap van de hervormde gemeente al hier, als onderdeel van de protestantse kerk in Nederland, en onder haar opzicht getrouw zijn onder de bediening van het woord en de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de Heilige Schrift, en naar de u geschonken gaven medewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, Thomas Wild Snoek?
1: Ja.
0: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ja, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. De God nu van alle genade die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Thomas Wildsnoek. Als gevolg van uw persoonlijke belijdenis van het geloof en uit kracht van uw doop verklaren wij u in de gemeenschap van de Kerk van Christus tot belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland en nodigen u uit tot het heilig avondmaal. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u te werken wat in zijn ogen welbehagelijk is. Door Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Nog een persoonlijk woord wil ik eraan toevoegen, Thomas Wild. Wat zijn we blij dat je het verlangen hebt van God gekregen in het openbaar belijdenis te doen van je geloof. In de Heer Jezus Christus, die ons allerheiland en onze voorspraak is in de hemel bij de Vader. En dat zei je ook in het gesprek op de aannemingsavond, dat je zo uitzag naar dit moment vandaag. Dat je gedurende het afgelopen jaar ook meer vrijmoedigheid hebt ontvangen om jouw geloof onder woorden te brengen in verschillende situaties. Met zijn hulp. En die hulp die blijft. Voor jou en voor ons allemaal. Ook als hervormde gemeente van hem. Hulp door een biddende Jezus bij de Vader in de hemel. Hulp door zijn woord en Heilige Geest. Maar ook geeft de Heere zijn gemeente om je heen. Samen ben je het lichaam van Christus en hij is het hoofd. Daar mag je altijd op terugvallen, wat er ook gebeurt. Zover. We gaan nu danken en bidden. En ik heb een paar dingen. Nog even de zending van de GZB. Uiteraard, vandaag vieren wij de wereldwijde kerk, de uitstorting van de Heilige Geest. Het is een prachtige dag om in Colombia, zo om voorbeeld te noemen, de conferentie over geestelijke strijd, waar we middenin zitten allemaal in deze wereld, af te sluiten. Bid dat het vuur van de Geest, God, van de Geest van God harten vernieuwt en levens verandert. En dat de kerk in Colombia en elders in de wereld, denk ook aan Bulgarije natuurlijk, waar Volker van de Beek zendelingen is, in de wereld moedig zal zijn om te getuigen van Jezus en van de hoop die hij geeft, maar ook hier ter plaatse. Denk ook aan het zendingswerk wat hier ter plaatse, evangelisatiewerk mag gebeuren, op de openbare scholen. Vraag ook daar Gods zegen over. Laten we nu samen bidden. Almachtige drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Allereerst mogen we toch bidden voor al het werk wat in uw dienst mag gebeuren in de zending en evangelisatie. En denken we aan het werk wat in Colombia gebeurt, maar het is overal ter wereld gaande, die geestelijke strijd. Heren, denk ook aan Foka, onze zuster in Christus in Bulgarije. Wilt u ook haar zegenen en ja, de zending van hieruit ook steunen. Door onze betrokkenheid en gebeden. En middelen die we misschien ook kunnen aandragen voor het zendingswerk al daar. Heren, wij danken u voor deze bijzondere dienst. Dat Thomas Wildsnoek openlijk voor u het jaarwoord heeft gegeven. Heren, wilt u hem in het bijzonder nabij zijn en sterken in de belofte die hij heeft gedaan. Maar het is niet een belofte die op hemzelf steunt, maar op u alleen.
En dat geldt voor ons allen als we eens belijdenis deden, dat we ook vandaag weer even worden bepaald bij dat bepaalde moment dat we ja zeiden tegen u en uw gemeente. Wat een getuigenis gaat daarvan uit? En hoe is het gegaan? Wat is er van terechtgekomen? Maar u laat ons nog in het heden van uw genade om daar opnieuw invulling aan te geven als dat wat minder was geworden. En dat kan bij iedereen weer anders zijn. Het is ook bij geen mens hetzelfde. Het hangt van zoveel factoren af waar we wonen, hoe oud we zijn, wat we meemaken en noem maar op. We bidden u voor de wereld om ons heen die zo vaak de weg kwijt is, omdat ze u totaal verlaten heeft met alle gevolgen van dien. Maar heren, u gaat nog verder in deze wereld met uw woord te verkondigen. Door uw gemeente, door uw kerk, maar ook door individuele contacten, gesprekken. Op scholen, zoals hier ook in Heiligerlee. Of in Midwolda. Wilt u dat werk ook zegenen in zijn bijzondere vorm. Heren, wij danken u voor de zegeningen die u geeft. Dat we in alles op u kunnen vertrouwen, omdat alles is gestoeld op uw belofte die u altijd houdt en tot vervulling brengt. Vul ons aller harten met uw geest. Denk in het bijzonder ook aan hen die in verpleeghuizen zijn. Heren, wij denken zo aan zuster Anna Leuning, zuster Truida Kannegieter, zuster Harmanna de Groot. Maar allen, heren, als we iemand vergeten zouden, zij in uw handen geborgen. Denk ook aan schoonmoeder Nelly Rijdon Snoek. Wilt u haar ook dragen en verlossen van de pijn. In het bijzonder denken we ook aan broeder Hilco Dusselier, die weer is opgenomen in het OZG. Wilt u ook hem in het bijzonder beschermen, bewaren, vervullen met uw kracht. En ook met zuster Geppie Dusselier zijn. Heren, er zijn ook veel persoonlijke zaken die we bij u kunnen brengen.

Wij bidden u in het bijzonder ook voor uw volk Israël, uw oogappel. Niet dat ze zo heilig zijn, heren, maar u gaat vanaf Abraham zo'n bijzondere weg met zijn nageslacht. In Abraham, Isaac en Jacob. Dat is uw weg, ondanks wie ze zijn en hoe ze doen. Dat geldt ook voor onze levens. Ondanks wie we zijn, wat we doen, gaat u uw weg met uw kinderen. Heere, wilt u bovenal hen beschermen en de vrede geven die werkelijk vrede is van u. Vanuit Jeruzalem, uitmondend in uw vrederijk, bij uw wederkomst. Waar alle die in u geloven delen hebben, die niet veroordeeld zijn, omdat ze in u geloven. Heere, wees nabij met volk en vorstenhuis en overheden, dat ook zij beseffen dat zij dan niet in eigen macht zitten, maar door u zijn geplaatst. En als zij verkeerde wegen gaan, krijgen ze nog tijd om zich tot u te buigen en te bekeren. Trouwe God en Vader, vergeef wat in deze dienst niet was naar uw wil, en achtervolg uw woord met uw zegen. God en Vader van alle barmhartigheid, wil ons verhoren door uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, de slotzang is gezang 121, vers 1, 2 en 3. Godlof, nu is gekomen Gods aangename tijd en wat daar verder volgt.

gemeente thuis en hier, wij wensen u een gezegend Pinksterfeest. We buigen ook nu ons hart voor God, om zijn zegen te ontvangen en tot een zegen te kunnen zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen.

0: tot na het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran, ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredoom. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go! Non-stop!

0: nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

fijn. Ik hoop dat jullie hebben vermaakt. Ook jij, Jan. Neem er nog even mee. We doen straks de lichten weer aan. Kunnen we elkaar ook zien? Niet schrikken, hoor. Hier volgende week staat, ik weet het eigenlijk niet. Zal alleen een andere halve zool zijn. Je moet het er maar mee doen. En van de kant van mijn persoonlijke nog dit. Joep, doe je de mazzel. Daar gaat hij weer.

deze plek wens ik jullie een fantastische nachtrust. En als je niet gaat slapen, dan ga je misschien wel wat anders doen. Je weet al wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zegt die Jan? Ja jongen, ik zal je denken. Ja. En rij voorzichtig naar huis, brokkenpiloten. En maar hopen

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de Straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.